Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een Bogart Tour werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend. 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het man won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Greetings, girl, and

minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Hoe dan nog steeds, president Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam één persoon om het

0: jaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. De slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt,

0: Crime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
1: Ja, een hele goede morgen. Welkom bij de Morning Show. T-Pain die komt er zo meteen aan. Ook Lil Kim. Maar eerst gaan we luisteren naar Lauryn Hill. En Everything is Everything.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: Lekker, T-Pain en Buy You a Drink. Hier bij NPO Blend. The Morning Show. Goedemorgen, Jasmine.
1: Goedemorgen, Angelique.
0: Let's go.
1: The Morning Show.
0: Sorry, ik was vergeten, ik moet meedoen.
1: Komt goed.
0: Is de eerste dag van de week.
1: Ja, precies.
0: Want we gaan het nog de hele week samen doen.
1: Absoluut,
0: hè?
1: Gezellig.
0: Nou, ja. Good morning. Jasmine Keijen, die zit hier sowieso bij de ochtendshow. Als je denkt, wie ben ik dan?
1: Angelique.
0: Ik ben Angelique, ja. Inderdaad. Angelique houdt van de hele week hier, want de Reinoud is lekker even ergens. Cuba is even ergens. Sorry, ja, nicknames.
1: Ja.
0: Is eventjes weg.
1: Ja, ja, die is even op vakantie.
0: Ach, lekker
1: ja,
0: zeg.
1: Wel verdiend.
0: Ja, hoe was jouw weekend?
1: Ja, heel, heel fijn eigenlijk. Ik heb gisteren op Kwaku weer mogen hosten.
0: Ah, nice.
1: En het was Caribische dag. Yeah. Dus er waren weer aardig wat te gekke artiesten. Maar je had bijvoorbeeld Caché Royale. En daar waren vooral de vrouwen die daarvoor naartoe kwamen. Yeah. Dat zijn natuurlijk allemaal wel mooie boys. En zingen allemaal die heerlijke liedjes. Ik heb vlindertjes in mijn buik en dat soort liedjes. En Jayon die sloot het af. Yeah. Nou, wat een gast is dat, zeg. Geweldig.
0: Yeah.
1: Ja, die maakte er echt een feestje van. En iedereen zong mee. En je had echt gewoon kinderen ook die helemaal losgingen. En alle liedjes meezongen.
0: Zo
1: echt
0: leuk.
1: En hij had zijn moeder bij. Dat vond ik zo cute.
0: Nee, op het podium ook.
1: Ja.
0: Ach, ja. Ach, dat is lief.
1: Ja, dan heb je van mij al gewonnen.
0: Ja, love that.
1: Ja, dus dat was heel fijn. En jij?
0: Ja, ik baal nu. Want ik wilde ook naar Kwaku gaan. Maar toen regende het. En al mijn vrienden. Echt zo, ik zou met echt een stuk of 6 mensen van verschillende vriendengroepen.
1: Ja.
0: En stuk voor stuk per dag kwam al. Ik ga toch skippen. Het regent.
1: Oh,
0: ik
1: nee.
0: Ga toch niet. En zelf was ik moe, want ik had een zaterdag een hele leuke barbecue.
1: Okay.
0: Bij mij. Ik heb 2 broers en een halfbroer, ook oude halfbroer.
1: Ja.
0: En daar hadden we een barbecue. En die is
1: lekker.
0: Echt een soort barbecue master chef iets. Dus het was alles was gewoon goddelijk lekker.
1: Oh, wat goed.
0: Dus ik had die zaterdag al mijn buikje helemaal rondgegeten.
1: Ja.
0: En toen kwam ik die ochtend wakker. Toen dacht ik, ga ik kwakken ook nog? En toen was ik dus ook een van de mensen. Ik ga dan ook skippen.
1: Oh, nee.
0: Maar ja, spijt.
1: Sorry,
0: ik
1: heb gemist.
0: Volgend weekend.
1: Ja.
0: Laatste weekend.
1: Zeker.
0: NPO Blend is de morning show met Lil Kim en Drugs. Goedemorgen.

0: gitaar. Of gouden gitaar, ja, gouden bas, want hij is een bassist natuurlijk. Samen met Mick Miller maakte hij deze. Nou ja, de oude files van Mac Miller. She knows too much hier op NPO Blend.
1: Jasmine's Classic.
0: Jasmine, okay, tell me, what are we going to do? Because ik ben hier de inval DJ, but this is your thing.
2: Ja. Ja, ik ben die classic chick. Yeah. Ik hou van echte oldies, maar ook wel gewoon van... Ik hou gewoon van R&B en hip-hop en soul.
0: Yeah.
2: In the whole, every era,
0: the
2: eigenlijk.
0: The whole black music spectrum.
2: Yes, en ik kwam een fragmentje tegen van Jimmy Fallon. Hij had toen zo'n show waarbij al die artiesten langskwamen. En dat ze dan bijvoorbeeld een track in een ander sausje.
0: Ja. Dat is
2: wel echt een van mijn favorites.
0: Ja. Yeah.
2: En nou was daar Chance the Rapper. En die had hij de opdracht gegeven om Hot in Here van Nelly in een country vibe te geven. Dus luister maar even.
0: Oké. Okay.

0: okay, Mom, yeah. For chance.
1: That was a
0: yeah. Oh, wat heerlijk.
1: Ja, toen zat ik er natuurlijk helemaal in. Toen dacht ik, nou, mijn classic van vandaag wordt gewoon Nelly.
0: Ja.
1: Met Hard in Here.
0: Lekker. Ja. En dat

0: Friends met Gangstar Mesfield. En daarvoor kon je genieten van Aaliyah en Rock the Boat in de Morning Show. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben een belletje. Want van de ontvoering van Heineken tot de zaak van Natasha Campus. Sommige ontvoeringen blijven ons jarenlang bezighouden. Mm-hmm. Niet alleen omdat ze zo bizar zijn, maar ook omdat ze laten zien hoe dun de lijn kan zijn tussen een doodgewone dag en een nachtmerrie. Kevin van den Berg en Maya Noordam die maakten er al jaren de populaire podcast Ontvoerd over. En nu is er ook een boek. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jullie duiken al jaren in ontvoeringszaken. Was er één verhaal waarvan jij dacht, dit kan toch bijna niet echt gebeurd zijn?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat best vaak gedacht, hè. Maar we hebben vanwege het boek overal weer even opnieuw naar gekeken. En dan is er wel één verhaal, en die staat ook in het boek, dat naar boven komt. En dat is het verhaal van Alison Botha. Dat is een vrouw uit Zuid-Afrika, 27-jarige vrouw. En die werd ontvoerd door twee mannen. En zij dwongen haar om mee te komen in de auto en naar een afgelegen gebied te rijden met elkaar. En daar werd ze vervolgens mishandeld en ook verkracht.
1: Jezus.
2: En zij hebben haar op dat moment ook gestoken en haar keel doorgesneden. Ach. En dachten, we laten jou achter, want ja, dit zijn jouw laatste uren of laatste minuten. Ach. En wonder boven wonder heeft ze dat overleefd.
1: Man.
2: En hoe dat is gegaan en de veerkracht die zij heeft gehad om eigenlijk met ja, gewoon een doorgesneden keel, wat natuurlijk een afschuwelijk verhaal is,
1: ja,
2: om toch naar een weg te gaan, om te kijken of ze nog überhaupt iemand kon tegenkomen. En dat was dan vervolgens een man die een geneeskundige achtergrond had. En
1: ja,
2: die heeft haar geholpen en ze is naar het ziekenhuis gegaan. En uiteindelijk heeft ze het gered. En het is zo'n wonderlijk verhaal.
1: Wow.
2: Daar hebben we heel veel reacties op gekregen toen we de podcast maakten. En als mensen aan ons vragen, ja, willen jullie ook wel eens heftige verhalen of zo, dan kijken Maya en ik elkaar altijd aan en dan zeggen we in koor Alison Botha.
0: Hey, en jullie hebben al jarenlang die podcast inderdaad, en dat is te gek om naar te luisteren. Waarom dachten jullie van, nou, we gaan dit ook nog in een boekvorm gieten?
2: Waarom niet, dachten we eigenlijk
0: vooral. Ja, dat is gelijk. Ja. Krijgen we dan extra details ook, of plaatjes erbij, of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, eigenlijk dat. Kijk, we hebben de podcast in 2022 gestart omdat we een reden zochten om elkaar elke week te blijven zien. Omdat ja, zij, Maya is haar werk, ik het mijne. En we dachten, we moeten iets bedenken zodat we elke week bij elkaar blijven komen en iets doen.
0: Slim.
2: En toen bedachten we een podcast, helemaal niet bedacht dat het zo populair zou worden.
0: Ja.
2: En we hebben dat eigenlijk vanaf het begin gezien als een soort avontuur. En toen kwam deze vraag van de uitgeverij Spectrum van, ja, zouden jullie met ons een boek willen maken? En toen dachten we, ja, leuk avontuur. En nu hebben we wel gekeken, het luisteren van een podcast is natuurlijk heel anders,
0: ja,
2: dan het lezen,
0: precies,
2: van een boek. Dus we hebben de verhalen heel erg omgeschreven naar een boek. Ze zijn dan een beetje allemaal tot dezelfde lengte gekomen. En we hebben inderdaad bij elk verhaal ook gekeken van welke afbeelding of welke foto illustreert het verhaal nou, als,
0: ja,
2: je dat zou willen. Ja. Dus er zit ook een soort fotokatern in het boek.
1: Ja. En jullie hebben natuurlijk tientallen zaken onderzocht. Zien die uiteindelijk ook bepaalde patronen?
2: Ja, eigenlijk wel. We bespreken onze podcast tegenwoordig ook wekelijks in een soort aftertalk. Want in de aflevering zelf zit nooit onze mening. Dat zit in het boek ook echt niet. Maar dan, ja, dan zitten we daar ook naar te kijken. En vaak bekijken we ook zo een heel seizoen. Van ja, zijn er overeenkomsten? Zijn er thema's die opvallen? Of is er juist een heel groot verschil? Maar wat meestal wel opvalt is dat de dader gebruik maakt van een machtspositie. Dus ofwel om te zeggen dat hij iets moet doen vanuit het geloof. Of zeggen dat hij een agent is, of bij de FBI hoort, of een vaderlijke rol inneemt in het gezin. En eigenlijk vanuit die machtspositie iemand ontvoert. En we zien vaak dat toch wel de dader redelijk dicht bij de familie staat. Dat is niet altijd zo, maar ik denk overal in onze zaken zien we dat wel.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ben je dan ook echt, als je dit allemaal leest, je duikt hier helemaal in. Kijk je dan ook echt anders naar de wereld? Ben je alerter? Denk je, oh nee, mijn kinderen, mijn nichtjes. Ja.
1: Iedereen opsluiten in huis,
0: precies,
1: je gaat niet naar buiten.
0: Ja.
2: Ja, nou, ik weet dat Maya ook echt wel wat alerter is geworden op mannen die dicht bij kinderen zijn. Dat zei ze ook van, ja, daar let ik er toch gewoon meer op als ik dat zie. Dat herken ik ook wel. Ik ben er niet voor het banger van geworden. Maar je merkt als je zoveel verhalen hebt gelezen, dat je op een gegeven moment toch ook af en toe even bij jezelf moet blijven inchecken van, hé, hoe kan het nou, je mag niet verharden, zeg maar.
0: Ja,
2: ik merk wel dat de verbazing bij mij eigenlijk alsnog blijft groeien. Wat voor achterlijke gekken er op deze wereld rondlopen. Dat heeft me wel veranderd. Mijn blik op de wereld verandert. Dat je soms ziet, oh ja, er zijn. Hè, want wij behandelen zaken van over de hele wereld. Dat ik me kan verbazen dat sommige mensen nog vrij rondlopen. Terwijl er echt al wel redenen zijn geweest om ze vast te zetten. Ja. En wat er in sommige mensen hun hoofd om kan gaan, waar je gewoon niks van begrijpt.
0: Ja, bizar zeg. Kevin, dankjewel dat we een klein beetje in dat, nou ja, niet in het hoofd van die mensen, maar wel via jou daar toch konden kijken.
2: Dankjewel.
0: Ja, de podcast kan je sowieso luisteren, Ontvoerd. En nu dus ook het boek Ontvoerd van jou en Maya Noordam. Dankjewel voor
2: even toelichten. Ja, vanaf 25 augustus.
0: 25 augustus, oké. Oh, kijk.
1: Top, dankjewel.
0: After summer. Hey, fijne dag, hè.
2: Yo.
0: Ja, dat zijn wel even...
1: Ja, die moet even indalen.
0: Nou, dit is keel doorgesneden. Ja. Oh my god. Maar wel tof boek.

Talent. De beste hip-hop, R&B en soul.

0: Luister-app kan je een gratis berichtje sturen. En dan komt die hier binnen. Wat ook Lisa deed. Lisa die stuurde al een berichtje met Good Morning Ladies.
1: Good morning Lisa.
0: Good morning. Georgia Smith en Burna Boy, die hoor je nu hier op NPO Blend met Be Honest.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn 100.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
5: En over die hiphop top 50 gaan we het ook nog hebben later. 153. Maxwell, die komt er zo aan, maar eerst Al Vogue en Hold On.
4: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: Hey, lekker.
1: Kijk dan. Ja, op Kwaku waren ze vorig weekend, hè, op de vrijdag.
0: Ja,
1: jij mocht ze aankondigen.
0: Echt te gek. En ze zien er zo goed uit.
1: Ja.
0: Is niet normaal.
1: Maar moeten we verbaasd zijn?
0: Nee.
1: Anders als mijn oude vrouw denkt, zo goed. Like, nee. Of course.
0: Nee, of course. And they rocked. En ze stonden echt weer te shinen. En gewoon goed bij stem ook. Dat vind ik ook wel belangrijk.
1: Dat is ook fijn,
0: hè?
1: Ja. Dat neemt wel af een beetje bij leeftijd.
0: Ja, nee, maar ze waren wel echt goed.
1: Nou,
0: ja.
1: Wat heerlijk zeg. Hé, hey, goedemorgen Jasmine, jij zit hier. Ik zit hier ook, Angelique ben ik. Q-Buddy is lekker op vakantie.
0: Yes.
1: Heb jij kaart voor Erica Badu gekocht?
0: Nee, want zij komt.
1: Nee. Naar Carré.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wanneer?
1: 13 oktober.
0: Oh nee, zijn er nog kaarten?
1: Nou, nee, volgens mij niet.
0: Ah.
1: Nou, het was een heel ding, die kaarten waren best wel prijzig.
0: Okay.
1: Je had staanplaatsen in Carré. Ik weet niet of ze al die stoelen gaan wegdoen dan.
0: Ja.
1: Blijkbaar.
0: Oké.
1: Okay. En het was best wel, ik heb wel flink wat neergeteld. En ik zat de hele tijd van, ik was hier vorige week ook even op de radio. Ik zei, nee, ik ga ze niet kopen. En toen ben ik toch overstag gegaan vrijdagochtend. Ik denk, nee, ik wil daar wel gewoon bij zijn.
0: Maar wat voor show gaat ze geven dan?
1: Nou, een intimate concert.
0: Oh.
1: Volgens mij zelfs niet eens met band, maar gewoon intiem met
0: gaat improviseren of zo.
1: En dat is altijd...
0: A cappella.
1: Dat weet ik. Misschien een piano, gitaar.
0: Geen
1: idee.
0: Interesting.
1: Ja, en dat kan alle kanten uitslaan natuurlijk. Hè. Dat,
0: maar je hebt maar één kaartje.
1: Ik heb twee kaarten.
0: Oh, met wie ga je?
1: Nou ja, whoever is gonna date me in oktober.
0: Oh.
1: Met wie ik dan date. Of gewoon vriendin. Ik waarschijnlijk gewoon vriendin. Ja, man. Hey, zo meteen gaan we het hebben over de MCU.
0: Ja.
1: Marvel, Black Panther. Is een nieuwe film aangekondigd, nieuwe acteur aangekondigd. Gaan we meer. Want ik weet dat jij een road naar Black Panther hebt. Jij wil een rol in Black Panther.
0: Ja, ik ben bereid om mijn kop kaal te scheren voor een rol in Black Panther.
1: Yo. Oké, daar gaan we het zo over hebben.
0: Yes.
1: Eerst de muziek van Missy Elliott, want Missy, hè, als je denkt aan de opgeblazen pakken, die Fish Island, alles was gewoon zijn tijd vooruit. En blijkt dus dat zij daar ook wel echt bewust van was. Ze wist ook echt van, dit wil ik ook creëren. Het was niet toeval. Ze wilde ook echt voor die look.
2: Where I write songs, it's through the music. You know, what Timbaland produced make me feel a certain way.

Dit is Blend. De beste hip-hop, R&B en soul. NBO Blend.

0: Weekend met Wanderlust hier bij NPO Blend. Hey, afgelopen weekend.
1: Ja.
0: Werd er groot nieuws bekendgemaakt.
1: Nou, het was wel echt dat ik dacht, oh snap, the time is now.
0: Toch?
1: Ja, ja.
0: The
1: ja,
0: moment zeker. We've been waiting for.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Want ja. We hebben
1: onze nieuwe
0: Black Panther. Luister even hoe yes. Ryan Coogler dat aankondigde.
2: I want you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
0: Explodeerde
1: ja,
0: werkelijk.
1: Dit is toch te gek. En ook wel heel cool hoe die dat dan weer aankondigt. Ja. Ryan Coogler.
0: Ja, met zijn lekkere Oakland accent. Heerlijk.
1: Maar zo heeft die Chadwick, die helaas overleden,
0: ja.
1: ook aangekondigd toen ja. de tijd. En, ja, en hoe hij het gedaan heeft, was natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Dus ik snap wel, er komt wel wat pressure op deze jongens' nou ja, schouders.
0: Er zijn heel veel mensen die vinden Chadwick had eigenlijk niet vervangen moeten worden. In deel 2 zagen we ook Shuri, het zusje,
1: ja.
0: of zusje van Black Panther, die dan de Black Panther werd.
1: Ja, die gespeeld wordt door Letitia Wright.
0: Ja.
1: En nu ja, heeft T'Challa heeft een zoon.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dat en, zie je in de post-credits.
1: Ja, precies.
0: En die zoon moet dan heel snel opgroeien.
1: Zo omdat gaat dat de nieuwe film.
0: Precies.
1: Zo gaat dat, hè?
0: Het kan allemaal in deze nieuwe.
1: Maar dit is een Britse acteur die,
0: ja.
1: die ook in West End heeft gestaan. En hij heeft ja. ook awards gewonnen. Dus ik bedoel, hij kan wel echt goed acteren.
0: Oh, ja. En weet je, ken je dat? Ik weet niet of jij dat had, maar hij liep het podium op. En ik voelde instantly, this is a good man.
1: Ja.
0: Bijna
1: ja.
0: gewoon. Waiting to Excel. He is a good man.
1: He is a good man.
0: Dat komt goed.
1: He
0: dat
1: was kan also humble.
0: Ja.
1: En weet je wel, ja, gewoon echt dankbaar. En je ziet gewoon aan hem van, ja, ja, ja, dit komt helemaal goed.
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Heel veel zin in.
0: En nou weet ik dat jij de Road to Black Panther had. Omdat jij graag een rol wil in de nieuwe Black Panther. Nou ja, hij is inmiddels aangekondigd. December 2028 komt hij uit.
1: Ja, precies.
0: How is your road going?
1: Ik moet opschieten. Ik moet gaan rennen op mijn road. Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk vorig jaar het aangekondigd van, ja, mijn Road to Black Panther. En het is absoluut wel echt een droom van mij.
0: Om alleen, in de film te spelen.
1: Toen raakte ik zwanger. En toen werd het even on hold gezet. But let's go. Ik ben weer ready. Dus nu moet ik gewoon weer mijn contacten gaan opkrikken. En kijken van, welke weg moet ik dan gaan bewandelen?
0: En is er al een eerste concrete stap die je gaat zetten nu?
1: Ja, ik moet een goede showreel hebben.
0: Ja.
1: Zodat ik daar in ieder geval al mee kan binnenkomen.
0: Okay.
1: En mijn Engels weer even een beetje gaan opvijzelen.
0: Oh ja,
1: ja. Ja, dus een beetje werk aan mezelf.
0: Ja.
1: Dat sowieso.
0: Werk aan
1: maar
0: jezelf.
1: Ook gewoon even kijken, wie heb ik in mijn netwerk? Die in de buurt. Heb jij niet iemand waarvan je denkt, nou, die is wel in de buurt van
0: jawel, maar meer aan de muzikantenkant.
1: Okay,
0: dus de
1: dat
0: muzikanten die aan de eerste soundtrack hebben meegewerkt, heb ik een paar van in mijn telefoon staan wel.
1: Oh, nou, kijk
0: maar, ik weet niet of ze ook bij de casting kunnen komen, maar hey.
1: Angelique, je weet het niet. Ryan Coogler moet er ook bij zitten om de muziek natuurlijk goed te keuren.
0: Dat is helemaal waar.
1: So, girl.
0: I will give you a little link up.
1: Thank you.
0: En misschien moeten we gewoon even met AI en een showreel maken dat je al te zien bent in Black Panther.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Dat ze gewoon zien van, hey, dit looks so good. We moeten haar gewoon nu aan
1: Dat vind ik wel een hele goede.
0: Ik ben er wel goed in. Ik ga een showreel van je maken. Speciale showreel.
1: Nice.
0: Yeah. En via Blend luister je daar met Honey Dion.

0: Tiny Desk van hen, jongens. Flowetry. Het is fijn om ze weer samen te zien. Flowetic, die hoor je nu in de morning show op NPO Blend. Ja, we gaan iets heel leuks doen. Deze hele week eigenlijk, toch, Jasmin?
1: Ja, ja, ja. Het is, we hebben natuurlijk iets wat er aan gaat komen. Wat ook te gek is.
0: Zo.
1: We hebben weer een nieuwe lijst.
0: Zeker.
1: Althans, die moet nog geformeerd worden.
0: Precies.
1: Er moet nog van alles bij komen.
0: Ja, ja. En het zit zo, want hip-hop, het genre hip-hop, bestaat op 11 augustus 53 jaar.
1: Ja,
0: en dat gaan we. Ja, echt geweldig, toch?
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk groots gevierd toen het 50 jaar was in heel Nederland en Amerika natuurlijk al. En we gaan dit jaar ook gewoon vieren op NPO Blend met echt de ultieme hip-hoplijst, de hip-hop. Op 153 jaar. We hadden ook gewoon 53 tracks kunnen doen, maar dat vonden we te weinig. Dus we doen er gewoon 153.
1: Ja, er zijn er zoveel natuurlijk uit.
0: Toch?
1: Kiezen, dus ja.
0: En die lijst die hoor je op dinsdag 11 augustus de hele dag. En de stembussen die zijn dus vanaf vandaag, vanaf nu, geopend. Dus je kan stemmen via NPO Blend. En dat wil ik natuurlijk van jou weten. Hè, als je luistert, laat ons weten wie jouw favoriete hiphopartiest is. Welke hiphop track. Je mag er meerdere instemmen. Maar ik dacht, het is ook wel leuk om het te vragen aan de hiphop legends die ons eigen land rijk is.
1: Ja.
0: Dus de hele week gaan we daarmee bellen. Te beginnen vandaag met Raymond, beter bekend als de Anonymous Miss van Postman. Raymond, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, eventjes, hè, want ik weet nog, in 1998, Postman kwam in de scene, Documents, Cocktail, You Wait, Crisis. Het was een gekke sensatie die we nog nooit eerder hadden meegemaakt.
2: Ja.
0: Zo te gek.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij dan terug op die tijd, eventjes? We zijn nu 2026, hoe voelt dat nog voor jou?
2: Het voelt basically hetzelfde eigenlijk, weet je. De insteek is eigenlijk hetzelfde. Het was wel even een verwarring natuurlijk dat allemaal ons overkwam.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk, weet je, dan door de jaren heen, dan kom je weer back to basics, weet je. En dan weet je van, dat was eigenlijk altijd de droom om het te doen, om het je baan te maken.
0: Ja.
2: Dus dat is nog steeds de droom eigenlijk, weet je. Het is werk wat je eigenlijk geen werk kan noemen.
0: En y'all did it.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En dan nu het hele genre bestaat dan 53 jaar. Als jij moet zeggen, weet je, het begon natuurlijk ook voor jullie vanuit de liefde voor hiphop. Wat betekent hiphop voor jou in één woord?
2: Lifestyle.
0: Oké. Okay.
2: Mm. Ja,
0: en voelt dat nog steeds zo? As like, it's your lifestyle right now.
2: Ja, bepaalde principes, kledingdracht, weet je. Het is hoe je expresst en waar het voor staat ook, weet je.
0: Ja, te gek.
1: Ja, wij zijn natuurlijk bezig met de lijst. Want we zijn heel erg benieuwd wat mensen gaan sturen. En waarvan zij denken, deze track moet er echt op staan. Heb jij zo'n track waarvan je zegt, die moet voor jou absoluut op nummer 1 staan?
2: Dat is wel moeilijk. Maar als ik zeg nummer 1, ik heb wel eens vaker met hip-hop collega's erover. Ik denk van Shook Ones van Mobb Deep, voor mij denk ik wel 1 of zo.
0: Ja.
2: Ja, omdat het gewoon, als je kijkt naar alle dingen die eraan vasthangen. Je kan hem in de club draaien, mensen rappen hem mee. Het heeft een bepaalde emotie.
0: Mm.
2: Het zegt niet dat dat de beste track is, want dat is bijna niet te kiezen. Want het ligt ook aan je mood, wel hoe je opstaat de dag. Weet je, dan is het weer die, dan is het weer die.
0: Ja.
2: Wat ook het mooie is natuurlijk, weet je, van zo'n genre. Dat er altijd een beetje een switch is van, die is toch wel tof. Maar als ik kijk naar The Test of Time, en die is voor Documents uitgekomen. Ja, als ik hem hoor, dan nog steeds krijg ik gewoon kippenvel. Soms van shit, man. Dat die gasten dat zo jong hebben gemaakt. Ja, is crazy.
0: Die is ook echt heel, heel, heel sick. Is dat ook degene die ik zo voor je mag draaien dan?
2: Die mag je ook draaien.
0: Want ik,
2: dat mag ook van mij.
0: Ja, want ik zag ook, dat hoor je dan via, dat jij KRS-One ook bijvoorbeeld heel tof vindt.
2: Ja, die heb ik ook in mijn lijst gezet. Maar ook meer om eigenlijk voor de jongere generatie, dat ik zoiets heb van, soms relaten ze niet met de oude dillers. Echt oude muziek, net zo mijn ouders naar Soul luisteren of zo.
0: Ja.
2: Dan, toen ik jong was het ook, die oude muziek. Maar dan, ik denk van KRS-One is wat meer een brug. En dan heb ik het over Sound of the Police. Want ik vind het BDP-werk ook natuurlijk, daar ben ik mee opgegroeid, weet je. Ik bedoel, My Philosophy. Still number one. Het maakt, ik kan alles opnoemen, weet je. Ik bedoel, MC Light, maakt niet uit. Ice-T, Ice Cube. Je weet toch, het blijft, is moeilijk. Maar als ik dan een beetje politiek moet kijken van oké, wat is een hit ook? Laten we zeggen, een grote hit.
0: Mm.
2: Dan had ik wel. Want ik had de Gangstar, maar die was al gedraaid.
0: Ja, we hebben vanochtend Gangstar gedraaid. Ja, we zitten nu helemaal in die hip-hop vibes. Dus draaien extra veel classics hier zo.
2: Ja.
0: Maar we gaan gewoon één van die twee. Zeg jij maar, KRS-One of Mobb Deep?
2: Doe Mobb Deep dan maar.
0: Mobb Deep, gaan
2: we doen. Doe Mobb Deep, ja.
1: En echt nog even. Want...
3: Ja, want ik ben ook echt wel best wel benieuwd. Waar ben jij nu mee bezig? Ben je met nieuwe muziek bezig? Of wat kunnen we verwachten?
2: Ik heb een nieuwe plaat. Ik moet hem wel in deeltjes uitbrengen vanwege het tijdperk. Het algoritme en alle andere dingen. Maar het liefst drop ik gewoon in één keer een heel album. En dat is gewoon hoe ik op ben gegroeid. Hoe ik altijd naar muziek uitkeek. Want ik wil gewoon heel het album horen. Ja. Misschien waren er 1 of 2 singles gereleased. Maar ik ben ik hoop hem wel voor de zomer af te hebben. Ik ben toevallig in de works. Ik ben net al, verleden week was ik al begonnen in de studio.
1: Hey.
2: Ik werk altijd eigenlijk, weet je, dan maak ik allemaal ideeën, demo's. En dan zoek ik gewoon een deadline van oké, nu moet er wat gebeuren. En dan ben ik all in. Dan ga ik gewoon alle nummers afmaken. En ik heb genoeg in mijn selectie zitten. En dus einde van de zomer heb ik hem af, ja.
0: Oké, ik was zeggen, wat is de deadline? Einde zomer. Ja. Oké, let's go.
2: Einde zomer heb ik hem af, ja. Ik kom een single in september. 11 augustus haal ik net niet, want dat is al om de hoek.
0: Ik wou dat zeggen. Moet je nu een single droppen?
2: Ja.
0: Maar goed, dan ga je gewoon mee in de hiphop 154 voor volgend jaar, ja?
3: Ja, precies.
2: Ja, precies.
0: Dan gaan we regelen. Hey, dankjewel. Fijn dat we je even konden spreken. Fijn om te weten waar je mee bezig bent. En Mobb Deep, die noteren we voor je, ja?
2: Oké, cool. Thanks, man.
0: Fijne dag.
2: Hey.
0: Hoi.
2: Yo.
0: Shook Ones. Oeh.

0: Up en daarvoor Mobb Deep Man, de Shook One. Speciaal voor Raymond van Postman.
1: Power Pokémon.
0: Het is altijd even so much noise. In de vroege ochtend.
1: Ja, dan moet je hem ook aankondigen. De Power Poku.
0: Oh ja, dat moeten we zeggen. Ja. Kijk. En wat doen we in de Power Poku?
1: Ja. We hebben iedere week altijd wel een thema.
0: Ja.
1: Waar we dan naartoe werken. En dat is iets van, zend je favoriete Power Poku in. Want ja, dit is wel een track waar je je energie van krijgt. Weet je? Ja. Waar je de dag lekker mee gaat beginnen.
0: Ja.
1: Dat je denkt, oké, ik wil deze track heel graag horen. En lekker. Aangezien wij natuurlijk richting de top 153 hiphoplijst gaan...
0: Ja.
1: Hadden we zoiets van, ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat jouw favoriete hiphoptrack is.
0: Ja, en dan een power hiphoptrack wel, hè?
1: Zeker. Wel waar je gewoon echt energie van krijgt. Niet een beetje... Gewoon wel even een lekkere.
0: Oké. Dus wat we willen is dat je sowieso je lijst maakt op nploblend.nl. Want dat krijgen wij in ons archief. En dan kunnen wij dus de lijst maken. Ja. Zonder jou geen lijst.
1: Nee.
0: En als je dan ook nog even laat weten via de app... wat dan je nummer 1 is, toch?
1: Ja. Ga naar de NPO Luister app. Klik op Blend. En stuur ons een berichtje. Of je mag het ook inzingen of rappen. Dat is allemaal prima.
0: Hé, dat zou leuk zijn. Ja. Let's go. Jouw favoriete hiphoptrack. Nummer 1, laat het weten. Want dat gaan we vandaag al draaien. Sowieso in de lijst dan, maar ook

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
4: Ja, je hoort ze dan terug, maar misschien ook zo meteen. Dus stuur jouw powerpokkoe hiphop track door, dan hoor je die. Robin Thicke komt er zo al aan. En nu eerst Tupac.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NP53. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
4: Ja, je hoort ze dan terug, maar misschien ook zo meteen. Dus stuur jouw powerpokkoe hip-hop track door, dan hoor je die. Robin Thicke komt er zo al aan. En nu eerst Tupac.
3: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: Project.
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk bezig met het samenstellen van de ultieme hiphoplijst.
1: Ja. Nou ja, natuurlijk. Misschien weten heel veel mensen niet. Het is vandaag de eerste dag dat we eigenlijk oproepen. Ja. Want het 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. Ja. En dat gaan we dus ook op Blend vieren. Vandaag zijn de stembussen opengegaan.
0: Ja.
1: NPOBlend.nl, daar kan je stemmen op jouw favoriete hiphop tracks.
0: Doe dat alsjeblieft, want mede dankzij jou kunnen we die lijst samenstellen.
1: Ja, ja, heel belangrijk inderdaad. En maar we vroegen ook in het kader van Powerpop hoe deze hele week. Hey, wat is dan jouw nummer 1? Want die kunnen we dan vast draaien als een soort voorproefje.
0: Ja, en er kwamen wel wat leuke binnen. Youssef die zegt bijvoorbeeld Notorious B.I.G. met Juicy.
1: Oh ja, dat is wel een knaller, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, mijn gevoel zegt dat de nummer 1 van de lijst gaat worden.
0: Oh ja?
1: Maar dat zegt mijn gevoel.
0: Oh, voorspellingen hier. We gaan het onthouden, Angelique. Ja. Wilma zegt Big Daddy Kane, Calling Mr. Welfare.
1: Oh, ja.
0: Zegt dat was haar eerste hip-hop album wat ze toen heeft gekocht.
1: Ah, wat leuk.
0: Nice, nou. Wilma. Ja, en we hebben er eentje en ik dacht, oké, ik denk dat jij daar wel eens mee hebt.
1: Ja.
0: Bart die zegt namelijk, een Nederlandse powerpokkel die van mij in de lijst mag, is Dag van Great Minds. Dan kan ik hier in de stiltecoupé van de trein even losgaan.
1: Nou Bart, met deze kan je in de stiltecoupé heel hard losgaan. Ja, Great Minds, dat was ook, ik hoop dat die ook in de lijst komen. Dus stem er vooral op, dat is mijn stemadvies ook. Hè. Ja. Jiggy, Winnen en wie zat er nog meer? Stix. En het is zo, met Kleine Viezerik dit nummer ook nog eens. En het is zo, ze overtreffen elkaar steeds.
0: Het is zo grappig hoe gepassioneerd hierover praat.
1: Ja, maar je moet die bars die erin, weet je? Hier loopt alles op rolletjes als carpet rijdt. Het is zo heerlijk. Dus,
0: het is
1: heel
0: slim.
1: Ja, het is clever. Ja. Maar ook je Kleine Viezerik die komt weer een beetje op die Tupac-vibe. Dus ze komen allemaal met hun eigen dingen.
0: Nou, ik zou zeggen, ja, je praat erover, laten we gewoon draaien.
1: Let's draaien. Oh, ja.

0: Was lekker, toch?
1: Jazeker. Ik heb genoten. Vooral van jou. Hoe je los gaat, bombini bij.
0: Het zit zo vol lekker. En niet alleen ik en Bart. Het was voor Bart. Die vroeg hem aan als zijn hip-hop power track. En die zei, die ziet een foto vanuit de eerste klas stilte coupé.
1: Ja.
0: Lekker aan het meedoen. Ja, toch.
1: We zagen een hand up in the air.
0: Yes. Heerlijk. Hé, en we gaan er heel veel terugblikken. Het WK. Het WK is al voorbij. Hè? Maar in Rotterdam gaan ze nog wel eventjes door. Want dit jaar, tijdens het toernooi, juichten de 1000 Rotterdammers niet alleen voor Nederland natuurlijk. Nee. Maar ook voor Curaçao, Cape Verde, Marokko, Turkije. En dat gevoel van trots en verbondenheid, dat wilden George en Lorenz niet verloren laten gaan. Zij hebben een speciaal Rotterdams WK-shirt ontworpen. En met succes, want er kwamen heel veel reacties op. En we praten met Lorenz daarover. Goedemorgen, Lorenz.
2: Goedemorgen.
0: Hey, wat tof. Want inderdaad, niet alleen Rotterdam trouwens, in heel Nederland waren van alle nationaliteiten mensen aan het juichen voor meerdere landen. Maar hoe kwamen jullie op het idee om een shirt te maken?
2: Ja, dit idee kwam super spontaan. Wat begon als een telefoongesprek voor onderweg van een werkdag. En toen dachten we van, hey, het WK begint over een week, maar het leek niet zo. Toen dachten we van, hey, hoe hard zou het zijn als we nou alle culturen, want het is best wel een echte moment dat alle vijf culturen, Jan van Suriname, die meedoen aan het WK. En we dachten van, hey, hoe hard zou het zijn als we zoiets op een shirt zetten?
0: Ja.
2: En ja, los van het WK, het staat gewoon voor meer. Het is een shirt met een verhaal.
0: Ja, 100%.
1: Ja, hoe ziet dat shirt er nou uit voor mensen die het niet gezien hebben?
2: Nou, het shirt is ondertussen best verhaal gaan. RTV Rijnmond heeft het ook een boost gegeven. Maar het is een shirt waar de culturen, de landen Marokko, Cape Verde, Curaçao, Nederland en vergis me niet, volgens mij nog eentje.
0: Turkije.
2: Ja. Precies. En Turkije op zijn verwerkt. En dat staat voor, en de achterkant laat zien dat het echt een Rotterdam shirt is met Rob van 010, een Rotterdamslag. Wat laat zien van, hey, dit shirt herkent alle culturen wat in Rotterdam zijn. En ze nog ongeacht meer zijn, maar dit was echt de WK-shirt van, hey, deze culturen zijn de hoofd in Rotterdam, om het zo maar even te zeggen.
0: De main cultures. En jullie hebben daar heel veel reacties op gekregen ook. Is er een reactie die je ook geraakt heeft? Ja, je zegt het, een telefoongesprek na werk en opeens is er een shirt en krijg je heel veel reacties. Wat raakte jou eraan?
2: Dat de mensen het zo, dat ze het initiatief super hard vinden en zich ermee leven. En zo van, je leest het allemaal, doe wel heel veel. Maar ik ben afgelopen dagen al bij mensen langs geweest om een shirt te leveren.
0: Ja.
2: En dat raakt me toch wel meer om persoonlijk contact en zo van het initiatief te horen van hun, de waardering. En dat doet veel meer met mij.
0: Ja, zelfs mensen uit Japan toch, die zich kwamen melden.
2: Precies, iemand uit Japan, ik heb de laatste paar dagen iemand uit Cape Verde zelfs, uit Curaçao, iemand vanuit Marokko die aan hier is gekomen, die interesse heeft in een shirt en super mooi vindt.
1: Ja, wat te gek.
2: En dat is super mooi om te horen, ja.
1: Ja, en wat hoop je nou, want het WK is nu voorbij, hè? Wat hoop je dan nu dat er met dit shirt gebeurt?
2: Ja, wat ik zeg, los van het shirt van de WK of statement, maar het is ook van hoe je hier op het idee bent gekomen en met de shirt, is de verbondenheid met elkaar, met de cultuur in Rotterdam en overal in Nederland. We zijn met elkaar opgegroeid.
0: Ja.
2: En ik denk van, als je met elkaar naar wedstrijd kijkt, met elkaar viert, je vergeet even van waar je vandaan komt en je bent gewoon één.
0: Ja, en die boodschap die gaat niet weg, dus eigenlijk kan je shirt gewoon altijd dragen, toch?
2: Precies. Ja. En ja, George's Cape Verdeans, ik ben Surinaams. We hebben het shirt bedacht. En mensen denken van, hé, maar je bent Surinaams. Hoe heb je het shirt dan? Surinaams staat niet op het shirt.
0: Ja.
2: Ik zei, ja, je vergeet het even. Hoe we in de stad met elkaar wedstrijd kijken, met elkaar vieren.
1: Ja, je gunt elkaar. Ja.
2: En ik denk van, ja, weet je, als je elkaar steunt en je hebt een idee met elkaar en je gaat met elkaar om tafel zitten, je kan heel wat moois met elkaar maken gewoon.
1: Zeker, zeker. Nou, Lorenz, ik ben heel erg benieuwd, want ik ben van Curaçao, dus zo'n shirt mag zeker mijn kant op komen. Dankjewel, Lorenz.
2: Zeker. Stuur een berichtje en we gaan het regelen.
1: Absoluut. Kunnen ook je Instagram checken, @lmowlabax. Dankjewel, Lorenz.

0: prepare.
1: Caribbean Classic.
2: Ja, de Caribbean Classic van vandaag is er toch wel van eentje die, die gisteren op Kwaku heeft staan shinen.
3: Ja, daar was jij weer heel lachend om dat lachen en blij mee, toch?
2: Ja, ja, ja, zeker, zeker. Gisteren was Caribische dag op Kwaku. En, ja. En dat is wel een van mijn favoriete dagen natuurlijk, want ik ben een Judy Curaçao. En er waren wel wat artiesten die ook van Curaçao komen. Zoals onder andere Caché Royale, waar voornamelijk de vrouwen voor kwamen. Ja. Dat zag je ook heel duidelijk. Maar de afsluiter van Kwaku gisteren was Jaehyun. En Jaehyun, die is echt sky high aan het gaan. En bedoel, deze artiest is natuurlijk al een tijdje bezig. Maar door het WK is het natuurlijk nog groter geworden.
3: Ja, jij zegt steeds natuurlijk. Ik weet het niet, hè?
2: Oké.
3: Okay. Vertel me.
2: Kijk, Jaehyun is een Arubaanse jongen.
3: Ja.
2: Maar hij werd gevraagd om zeg maar het WK-nummer van Curaçao te maken en te zingen.
3: Oké.
2: Wat natuurlijk heel speciaal is. Ja. Wij spreken wel allebei dezelfde taal. Dus Aruba en Curaçao en Bonaire spreken we Papiamento.
3: Ja, precies.
2: Dus wat dat betreft kon hij dus ook in het Papiamento zingen. En dan hadden we zoiets van, ja, kijk, Arubanen zeiden, ja, wij staan niet in de WK, maar we voelen ons toch dat we onderdeel zijn van.
3: Oh ja.
2: En dat zag je gisteren ook echt wel terugkomen. We zagen de Arubaanse vlag, Curaçao's vlag, Surinaamse vlag. Ja. Iedereen was daar aan het genieten van deze man. En als je de kans hebt om hem te zien, ga er alsjeblieft heen. Want hij geeft echt een bepaalde vibe af. Hij is ook humble en echt een showman. Ook echt een, ik wil hem knuffelen.
3: Hoe jij over hem praat, inderdaad. Ik ken dit liedje, heb ik toevallig wel eens gehoord, inderdaad. Maar niet veel van hem. Maar hoe jij over hem praat, klinkt zo enthousiast. Dat moet ik gaan checken.
2: Ja, en deze track is natuurlijk ook om te laten zien van, hey, je mag dromen. We zijn het kleinste landje geweest die hebben meegedaan. Als kleine jongen durfde je eigenlijk niet te dromen dat je ooit mee zou doen aan zo'n groot podium als het WK. En kijk eens hoe ver we het hebben geschopt. We hebben het gered. Dus vooral vandaag voor de Caribbean Classic dacht ik ga Jaehyun de rekker in gooien. Met Blue Wave, Mama Walk.

0: hip-hop-liefhebbers komen wel aan hun trekken deze weken. Want we draaien extra veel hip-hop omdat we dus die hip-hop top 153 gaan doen. Je hoorde Tribe Called Quest once again.
1: Mm-hmm. Yep.
0: En ik zei, we hebben het al eerder over gehad. 11 augustus
1: ja.
0: bestaat hip-hop 53 jaar. We dachten, we laten het niet bij 53 nummers. Nee, we doen de hip-hop top 153.
1: Ja, er zijn er zoveel. Als je zegt 53, dan heb je wel het gevoel van, nou, zo'n beetje
0: dan
1: zonde.
0: Dan mis je veel, precies. Ja.

0: Stemmen.nl gaan en je stem daar doorgeven. Ja. En wie weet komt die track dan gewoon op de lijst te staan.
1: Ik hoop het, ja. Dus geef dat door. We spraken eerder deze show ook met de Nederlandse hiphop-legende Raymond, a.k.a. The Anonymous Mist van Postman.
0: Yes.
1: En we vroegen aan hem dus, wat betekent hiphop nou voor jou? Nou, dit is wat hij zei.
2: Lifestyle.
1: Oké. Okay.
2: Mm. Ja.
1: En voelt dat nog steeds zo? As like, it's your lifestyle right now.
2: Ja, bepaalde principes, kledingdracht, weet je. Het is hoe je expresst en waar het voor staat ook, weet je.
1: Ja, ja, te gaan. Ja. Ja, en daar staat hiphop voor hem voor. Ja, we gaan eigenlijk de hele week bellen met allemaal hiphop legends. Mm. Dus als jij denkt van, hey, die moet je ook echt spreken, die kan niet ontbreken, laat me weten. Misschien gaan we gewoon even bellen, toch?
0: Who knows? Ja, ja, ja, ja, absoluut.
1: We hebben een breed bestaand aan nummers. Yes.
0: Onze Rolodex is aanwezig.
1: Ja. De Morning Show op NPO Blend met de Black Eyed Peas nu en... Hey mama.
3: Oeh. Hey mama, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the track.

0: Rihanna. Een van de grootste talenten van Nederland, als je het mij vraagt.
1: Zo.
0: Ja, zeker. Ik vind hem de Quincy Jones van Nederland.
1: Wow, uitspraken.
2: Oh, ja, zeker.
1: Super getalenteerd en echt een eigen sound ook.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ben in dit tijdperk waar iedereen een beetje elkaar nadoet, creëert hij gewoon een eigen wereld.
1: Ja, super muzikaal.
0: Ja, zeker. Gelukkig hoor je die vaker op NPO Blend. Daar heb je mij gehoord, Angelique Houtveen, Jasmine heb je gehoord.
2: Ja.
0: En zometeen ga je luisteren naar...
2: Jamie!
1: Hey!
2: Goedemorgen. Wat een gezelligheid weer. Hoe was jouw weekend?
1: Ja, relaxed.
2: Ja?
1: Ja, kleine was even bij opa en oma. Dus,
2: je had even quality time.
1: Het huishouden kunnen doen.
2: Oh, ja, het huishouden. Ja.
0: Ik dacht, je bent naar spa gegaan of zo.
2: Nee. Het huishouden?
0: Ja.
1: Gewoon alleen thuis zijn, dat is...
2: Dat is al heel wat.
1: Vroeger was dat standaard. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer.
2: Nee.
1: En dan ga je dat zo erg waarderen ineens.
2: Ah. Ja. Maar zijn jullie weer bijgepraat?
1: Nee, mijn vrouw moest wel werken.
2: Oh, shit.
0: Oh, jij was alleen thuis.
1: Echt alleen thuis.
2: Oh, je was echt alleen.
1: Ja, dat is lekker hoor.
0: Ja, ik kijk jullie aan, want jullie zijn allebei ouders.
2: Ja.
0: Ik zit alleen en altijd alleen, dus nothing special.
2: Ja. Zeker wel. Je kan uitslapen, een boekje lezen als je wil.
0: Ja.
2: Of gewoon op de bank zitten ruften. Kan allemaal.
0: Ja.
2: Als je denkt, willen koken? Nee, hoeft niet.
1: Dat is heel pijnlijk voor Angelique. Die denkt,
0: maar verlangen jullie
1: thuis.
0: Daarnaar dan? Verlangen, vinden jullie dat fijn?
1: Ja, op een gegeven moment is het lekker om even alleen te zijn.
0: Okay.
1: Ja. Stel dat jij er niks meer bij voor kan stellen, maar... En geniet er nog maar even van. Want op een dag komt er ook een hele vervelende man je leven binnenlopen.
2: Niet vervelend.
1: Ja, alle
2: ik
1: mannen zijn
2: jou
1: een beetje vervelend,
2: liefde,
1: toch?
2: Hoor,
1: tuurlijk, 100%.
2: Gewoon,
0: waarom denk je dat 12 jaar single ben?
2: Nee, we gunnen jou echt die leuke, geweldige, fantastische man.
1: Maar ga je deze week ook, net als bij Cuba... Even
2: zeker.
1: Opzoek.
2: Ja, ik ben vandaag gewoon rustig begonnen.
0: Oh,
2: ik heb nog niet over
0: het
2: liefdesleven.
0: Ik wou net zeggen, ik heb je er niet over gehoord.
2: Nee, maar morgen is weer een nieuwe dag.
0: Dan gaan
2: even rustig beginnen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: I got some things to say about that.
2: Yes. Maar
0: dat moeten we dan even hebben. Dat is goed. Veel plezier zometeen bij Jamie's Jam. Oh, wie is je artist? Wie zoek je?

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Pont, Jamie.
2: Yes, het is maandag, een nieuwe week met Jamie's Jams. En goed nieuws voor dus al die hiphop liefhebbers, zometeen alle details in Jamie's Jams. En we gaan van start met Montel Jordan.

Met Notorious B.I.G. en Hypnotizing Jamie's Jams. Hip-hop, het genre waar we allemaal zo van houden. En op 11 augustus haar 53-jarig bestaan viert. Gaan wij ook vieren, samen met jou. Door op die dinsdag de 153 beste hip-hop tracks aller tijden op een rijtje te zetten. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als jouw favoriete tracks daar gewoon bij zitten. Dus als je even een minuutje hebt vandaag ergens, check dan even npoblend.nl, geef je favoriete bangers door. En als je dan toch lekker wat voor jezelf aan het doen bent in de tijd van de baas, geef me dan via de NPO Luister-app ook gelijk even door welke tracker wat jou betreft op nummer 1 moet komen dit jaar. Dan kan ik die zometeen alvast even voor je draaien als een kleine pre-party hier in Jamie's Jams. Dat zou lekker zijn, toch? Van harte welkom, het is maandag als een raket richting de eerste lunch van de week met Bruno Mars, Brandy en ook groot

die film in de bios te zien. En ze zijn nu druk bezig met het samenstellen van de soundtrack, hè, dus de liedjes die bij die film gaan horen. Ja, en daar gaat 50 natuurlijk ook een bijdrage aan leveren. Sterker nog, er komt een nieuwe tune aan met Eminem. Hé, hey, dat is al vet. Maar ook Tupac zal te horen zijn op die plaat. En dat wordt ook echt een originele Tupac-opname. Dus geen gekloot met AI en zo. Zijn de geruchten. Het is gewoon iets wat nog op de planken ligt. Wat ze met toestemming hebben verkregen, zeg maar. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hey, als er meer details zijn en die gaan er ongetwijfeld snel komen, dan hoort natuurlijk hier bij NPO Blend. Je luistert Jamie's Jams, 50 Cent, onderweg met The Game zometeen. 112.

Game en 50 in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Thanks dat je ook vandaag weer voor Blend gekozen hebt. Het is maandag, wisselvallig dagje, regenachtig begonnen. Vanmiddag meer zon en maximaal 24 graden vandaag. Morgen kan het al 30 graden worden en woensdag zelfs richting de 33.

0: zie ik allemaal voorbij komen in de NPO Luisterapp. The Message, Grandmaster Flash, ja, tuurlijk. Ik zie Tupac, Dear Mama, goeie. Ik zie ook Ramp en Ere van Ali B. Dat is, kijk, we zijn op zoek naar de track die wat jou betreft op nummer 1 mag komen te staan in de hiphop top 153 die we op 11 augustus gaan uitzenden, omdat hiphop 53 jaar bestaat. Nog een paar weekjes, dus leuk om even te kijken wat een beetje de vibe gaat zijn, weet je wel. Dat laatste berichtje was van Ali B zelf, denk ik. Leuk dat je luistert. Heb jij een betere suggestie? Kom maar door, hè. Je kan ons appen via die NPO Luister-app. Even naar Blend gaan en je berichtje deze kant op sturen. Dan doen we hem zometeen alvast even draaien hier in Jamie Jams als een kleine pre-party op die lijst dus. Verder krijg je Rupee, Tempted to Touch, omdat we toch weer richting die tropische temperaturen gaan de komende dagen. Ja, en eerst tijd voor een beetje positiviteit. Just Fine, Mary J. Blige.
1: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Show.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, laatste uurtje van de maandagochtend richting de lunch. Met Alia op de line-up in Jamie's Jams. Janet Jackson krijg je zometeen. En eerst het fenomeen. Het is LL Cool J.

55 jaar geleden dat de eerste hip-hop tunes geboren werden. De Bronx, New York, waar feestjes werden georganiseerd met draaitafels, met MC's, harde bars en ja, een publiek dat nog nooit zoiets had meegemaakt. En daarom hoor je die 11e van augustus de hele dag alleen maar hip-hop bangers hier bij Blend. En je kan jouw favorieten nu doorgeven via mpoblend.nl. Deze week gaan we hier in James Jams op zoek naar de potentiële winnaars. Wie zou jij graag op nummer 1 zien in die lijst? Kun je laten weten in de NPO Luisterapp. En David die komt met een echte 90s classic van nou, iemand die er helaas niet meer is. Maar hij zegt, hoe hij die track van Stevie Wonder eigen heeft gemaakt is iconisch. Zo'n harde track toch mainstream krijgen is best knap. Hey, je kijkt heel technisch naar David, maar dat klopt wel. En dan zeg je ook iets moois. Het is de best verkochte single uit mijn geboortejaar 1995. Ja, dit is gelijk nostalgie. Dat is toch inderdaad knap, ja. Het is Coolio met LV.

uit van de classic R&B, hip-hop en soul. Welkom bij NPO Blend. Ik zag afgelopen dagen een bijzondere vergelijking voorbij komen over de moeder van Cardi B. Ja, je kent Cardi B wel, toch? Maar ik denk dat je haar moeder nog nooit gezien hebt. Zij wordt nu op het internet vergeleken met Toni Braxton. En niet qua zang of iets, maar echt qua looks. Ja, je moet het eigenlijk even opzoeken. Cardi B. De moeder lijkt op Toni Braxton. Maar ook wel schattig. Cardi B laat dan weten dat haar moeder sinds die vergelijking echt helemaal happy is. Is ook een groot compliment natuurlijk, hè. Ze heeft helemaal een opleving, laat ze weten. Toni Braxton, prachtige vrouw, prachtige stem. En een van haar prachtige liedjes hoor je zo hier in Jamie's Jams. Net als Brand New Blend, Leaving Kelly en eerst... Common, The People. Ook altijd lekker.

uitleven. Kalee & Breathe en Jamie Jams. Goed dat je luistert naar Blend onderweg naar de lunch. En dat doen we zoals iedere werkdag met de beste line-up van Moeder Aarde. Zit je een beetje lekker in de wedstrijd? Ja, kan zijn dat je gewoon aan vakantie hebt natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je zo'n bikkel bent die misschien voor zichzelf werkt of later op vakantie gaat. Ja,

0: Ja, vorige week hadden wij onze vrienden van De La Soul in de spotlight staan in Blend Essentials. Zijn we op zoek gegaan naar 5 tracks van deze legendes die iedereen op zijn minst 1 keer in het leven gehoord moet hebben. Is een lekker lijstje geworden. Mocht je het gemist hebben, zometeen even een kleine roundup. En dan maak ik ook de nieuwe artiest bekend. Het is een groep met dames. Getalenteerde dames die nog steeds meespelen op het hoogste niveau. Gaan we op zoek naar 5 tracks van deze dames die iedereen een keer gehoord moet hebben. De Blend Essentials. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen vanaf 12 uur. We gaan ook even een klein dansje doen met Drake, Wizkid en Kyla. En Eternal komt eraan. Tony. Let's get down. Inderdaad. Begin maar.
1: Tony.

0: Show. Blend. 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. De experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, maandagmiddag 3:12. Goed dat je luistert naar Jamie's Jams. En over jam gesproken, Michael Jackson komt eraan. Jill Scott, Golden, krijg je eerst.

iedere week zetten wij een nieuwe superster, een nieuw duo of een supergroep in de spotlight. Klein stukje muzikale opvoeding. Leuk om even met elkaar over muziek te babbelen, te bakkeleien. Dat is eigenlijk een beter woord ervoor. En dan gewoon even op zoek te gaan naar 5 tracks van deze groep die zo iconisch zijn dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben. A.k.a. de Blend Essentials van afgelopen week De La Soul in de spotlight. Hey, is dat even leuk? Nou, dit...

gewoon met z'n drietjes. We zetten een meidengroep in de spotlight deze week, die sowieso onderdeel is geweest van je jeugd en nog steeds meedoet op het hoogste niveau. Maar wat zijn hun vijf meest iconische tracks? Om wie gaat het? Blijf hangen bij Jamie's Jams, het antwoord krijg je zo. Okay.

0: Michael Jackson met Jamie's Jam.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Aardig van die gozer. Hey, we gaan even terug naar de jaren 80. Toen twee producers op zoek waren naar een aantal zangeressen om nou een vrij uniek concept neer te zetten. He, waar de meeste groepen bestaan uit een soort leadzanger of zangeres en de rest er een beetje omheen dartelt, danst en zingt. Ja, wilden zij echt dat het een soort gelijkwaardige bedoeling zou gaan worden. Gelijkwaardige zangeressen bij elkaar die allemaal even goed kunnen zingen. En dat is wel gelukt, hè? Met Terry, met Dawn, Cindy, Maxine deden veel a cappella. Ook echt om te laten horen dat ze echt kunnen zingen. En vorige week op Kwaku bewezen ze dat ze dat nog steeds kunnen. Mocht je die beelden willen, check even onze Insta, @NPOBlend. Jasmine die heeft ze ook even kunnen spreken. Ja, al zijn ze tegenwoordig wel met z'n drieën, maar dat is helemaal prima. Die samenstelling heeft sowieso is een beetje veranderd de afgelopen tijd. Het mag allemaal de pret niet drukken, want deze week gaan we op zoek, samen met jou, naar de 5 meest iconische tracks van En Vogue. Ja, de dames die al sinds, eind jaren 80, maar vooral de jaren 90 natuurlijk bij ons zijn met heel veel fijne muziek. Die zich niet in hokjes laten plaatsen, die alles willen bespreken, maar ook gewoon hele fijne R&B maken, hele fijne a cappella dingen hebben gemaakt, keiharde rockplaten. Het maakt ze allemaal geen reet uit als het maar lekker vangt, als het maar lekker swingt. En ik denk dat we veel tracks hebben om uit te kiezen. Dus het gaat een beetje een ingewikkelde zoektocht worden deze week. Maar we hebben 5 plekjes op de lijst. En iedere dag gaan we er 1 toevoegen en draaien in Jamie's Jams. Dus welke track van En Vogue vind je zo iconisch dat we er gelijk mee moeten beginnen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. En leg ook even uit waarom je vindt dat dat een absolute En Vogue essential is. De NPO Luister-app, die heb je nodig. Ik hoor Destiny's Child op de achtergrond. Werden gesampled in Meek Mill en Ella Mace

0: Khalifa and Tachit. Hey, wie hebben we daar?
1: Hi, we're in Vogue, and you're listening to NPO Blend.
2: Oh my God. Blend Essentials.
3: Blend Essentials.
0: Zijn ze hier? Oh, hey. Dat was vorige week, toen stonden ze op Kwaku in Amsterdam. De dames van En Vogue die we deze week in de spotlight zetten hier in Blend Essentials. We gaan op zoek naar hun vijf meest iconische tracks uit dat gigantische muzikale oeuvre van ze. Dat gaat een ingewikkelde zoektocht worden, maar ik denk dat we er wel uit gaan komen. Sowieso elke dag even een track van En Vogue in Jamie's Jams is altijd goed natuurlijk. Je kan meedenken, je mening deze kant op gooien via de NPO Luister-app. Heeft ook Darnell gedaan. Die stuurt, hold on, ik denk you're never gonna get it. Kan wel, de eerste, maar hold on. Ja, dat was wel echt het begin. Begin 1990. Ja, ik vind het ook een goeie. Hold on. Waarin hoor je ook gelijk hoe zij a cappella beginnen. En ja, gelijk een statement van wij zijn hier als zangeressen die ook echt wat kunnen. En dat hebben ze wel waargemaakt natuurlijk. Ik vind het een goeie om mee te beginnen. Thanks Darnell. En Vogue, hold on, is de eerste.
3: Blend Essentials.
1: One.

Black Street en Dr. Dre, No Diggity in Jamie's Jams. Zometeen neemt Jamie Joy het over. Onderweg naar een gloednieuwe middagshow starts om 4 uur... met onder andere Casanova van Ultimate Chaos, ook Christina Milian en De La Soul ga je horen. En ik

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Whitney Houston hoorde je bij Blend met How Will I Know? En dat is toch wel de vraag die ieder mens volgens mij wel eens naar zichzelf stelt. Hoe weet ik nou dat dit echte liefde is? Dat is iets wat ons allemaal bezighoudt. En ik zag een heel mooi interview van Miss Lauryn Hill. En ik denk dat zij het antwoord voor je heeft. Zij heeft het omschreven. Dit is wat ware liefde is.
1: You know, love is an incredible thing. And we don't know love like we should. We always talk about, I have unconditional love. Unconditional love is, we don't even know it. Because if a person stops stimulating us, we stop loving them. You're not interesting to talk to anymore. Goodbye. But that real love, that love that sometimes is difficult.
0: Ja, ze zegt onvoorwaardelijke liefde, dat weten we niet hoe dat voelt. Want als iemand het niet meer teruggeeft, dan zijn we er al snel klaar mee. Maar echte liefde is niet makkelijk. Je hoort haar nu bij Blend met Doo Wop. Dit is Lauryn Hill.
2: Yo, remember back?

Want zou jij bij een artiest het podium opgaan en jezelf met handboeien laten vastbinden? Momenteel is de tour van Chris Brown en Usher gaande. En er gaan zoveel beelden viraal van vrouwen die het podium opgehaald worden. En waarbij ze gewoon, op z'n zachtst gezegd, een sexy dansje doen. Een beetje een likje in de nek hier en daar. Soms een kusje. Nou was er laatst een vrouw die bij Chris Brown vastgebonden aan een paal zat op het podium. En zij bleek een man te hebben. En dat is niet helemaal goed gegaan. Die man is bij haar weggegaan. Hele drama. Inmiddels zegt Chris Brown ook van, hey, je mag alleen bij mij op het podium als je single bent. Maar nu was er weer wat aan de hand. Usher die had ook een vrouw op het podium gehaald. Op een bed mocht ze zitten. Hij deed heel sexy voor haar en wilde de kersen voeren. Ja, zij wilde dat allemaal niet. Er was echt aan haar aura af te lezen. Deze meid was niet geïnteresseerd. En Usher die was een beetje op zijn tenen getrapt. Die had zoiets van, hey, wat doe jij dan hier? Stuur maar iemand anders. En met de rug naar haar toegekeerd stuurde ze haar weg. Mocht je het willen zien, de beelden die staan op de Instagram-account van Blend. Daar kun je het checken. Maar nu ben ik dus benieuwd. Als Usher of Chris Brown jou op het podium vraagt, zou je gaan? En voor wie ga je? Want iedereen dacht dat deze meid dus misschien ook een vriend had. Maar dat was niet waar. Zij wilde Chris Brown, zegt ze in een statement. Ik wilde Usher niet. Ik kwam voor Chris. Ja. Ik zelf zou Chris skippen, moet ik zeggen. Meer zijn persoonlijkheid. Maar goed, dat ben ik. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur een berichtje. Stuur een voice memo als je niet kan typen en je verhaal kwijt wil. De artiest die het meest genoemd wordt, die ga ik zo draaien. Ga je voor Chris Brown of Usher Raymond?

I can't sleep anymore. Ja, dat zullen veel vrouwen ook hebben die bij het concert van Usher en Chris Brown zijn. Want iedereen, denk ik, wil dat podium opgetrokken worden. Ik vroeg jou, als je mocht kiezen, voor wie zou je dan gaan? Wil je dat Chris Brown je aan die paal vastbindt met zijn handboeien, of ga je op het bed liggen bij Usher? Nou, Feline die zegt in de NPO luisterapp 100% Usher, all day, every day. Maar Romy, die gaat juist weer voor Chris Brown. Lois, die skipt ze juist allebei. Die zegt, ik blijf lekker in het publiek, mij niet gezien. Ja, dus niet iedereen. Veel te shy is ze daarvoor. En Virginia, die zegt, ja, het maakt me echt niet uit wie. Als ik uitgekozen word, dan ben ik daar. Maar er is ook een berichtje binnengekomen van Darnell. Ik vertelde net dat er ook een vrouw was die het podium opging bij Chris Brown en een man bleek te hebben. En die man die was not amused dat ze dat had gedaan. En Darnell zegt, ja, ik snap die man wel. Zeker als een andere man helemaal losgaat op jouw vrouw. Vrouwen mogen daarin ook best een beetje respect tonen voor hun partner. Vooral als er 100.000 mensen meekijken en alles wordt opgenomen. Respect en grenzen horen van beide kanten te komen. Ik ben meer een Usher-fan. Ja, ik respecteer je antwoord en je mening. Zelf moet ik zeggen, als ik naar een concert zou gaan met mijn vriend en hij zou door Beyoncé het podium opgetrokken worden en hij krijgt een lapdance van haar of zo, of Beyoncé die voert hem kersen, ik gun het hem wel, I don't care. Nee, ik vind dan niet dat je vreemd gaat of zo. Dat is toch gewoon een kans. Je moet elkaar toch ook een beetje gunnen. Het is toch allemaal nep en show. En... Maar goed, dat ben ik. Uiteindelijk was mijn vraag, hey, door wie wil je uitgekozen worden? De man die het meeste genoemd wordt, die ga ik draaien. En de NPO Luister-app heeft gesproken. En dat was dus toch echt

Show. Blend. 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer: in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Siana twee tracks klaarstaan. En jij mag bepalen welke ik ga draaien. En de tracks die ik heb zijn van Destiny's Child. Omdat ik zag in het nieuws dat Beyoncé's vader heeft laten weten dat er nieuwe muziek aankomt van Destiny's Child. En dan denk je, hè, die meiden zijn toch al heel lang uit elkaar. Maar het blijkt dus dat er een hoop ungereleased tracks zijn en ook remixen van bestaande tracks met featurings, artiesten. Missy Elliott schijnt erop te staan. Ik vind het best wel vet nieuws. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. Het komt binnen een maand al uit. Dus lijkt me goed moment om even terug te blikken naar die iconische muziek die ze hebben gemaakt. En ik heb het album Survivor uitgekozen uit 2001. Een van mijn lievelingsalbums. Ook zelf het album waarop ik Destiny's Child heb leren kennen. Want dat album ervoor, dat ze met z'n vieren waren, ja, die was voor mij net te vroeg. Mooie tracks staan erop. Nasty Girl, Emotions, Brown Eyes vind ik echt ondergewaardeerd. Maar ik heb twee tracks die er ook op staan. En jij mag bepalen welke het wordt. Wordt dat deze? Of ga je dan toch liever voor deze?

Liedjes. Ja, jij mag kiezen. Breng je stem uit in de NPO Luister-app. Mocht je het niet weten, dan kun je ook voice-memo sturen. Vind ik altijd extra gezellig. En laat dan even weten, wil je Independent Woman horen zometeen, part 1? Of ga je dan toch voor Bootylicious? De meeste stemmen die gelden.

tussen Independent Woman Part 1 of Bootylicious? Welke wilde je horen? Er is flink gestemd. En ik kan je vertellen, de uitslag is unaniem. Iedereen heeft op hetzelfde gestemd. Onder andere Darnell en Clarissa. Lisa is ook weer aanwezig. Ja, welke is het geworden? Je gaat het nu horen bij Blend. Dit is Destiny's Child met Bootylicious.

op Blend. Ik heb een file-update voor je. En het valt mee. 19 minuten vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam. En 18 minuten vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. De derde is 18 minuten vertraging op de A76 tussen Geleen en Keulen. En dat waren de drie grootste. Ik heb nog heerlijke muziek voor je klaarstaan. Nieuwe muziek van B2K.

hiphop top 153. Je kunt jouw persoonlijke top 10 doorgeven op nploblend.nl. En ik ben heel benieuwd wat daar dan in moet staan. Is dat bijvoorbeeld 10 keer Tupac? Of wordt dat ook Dr. Dre? Of misschien wel iets van Nederlandse bodem zoals Extinct? Die heb ik trouwens ook voor je klaarstaan, die hoor je zo.

de beste top 153 hip-hop aller tijden? Ja, dat kun jij bepalen op nporblend.nl. Brian zegt in de NPO Luister app 21 questions van 50. En nee, Doc moet er sowieso in.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Siana.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: Ja, Siana die is lekker aan het chillen op haar vakantie. Dus ik hoop dat ze geen middagdip heeft. Maar voor jou ben ik er wel met gewoon zoals je gewend bent om 3:10. Een iconische uithaal. En vandaag is het een track die je door de hoek eigenlijk gelijk al herkent. Dus ik heb de uithaal even ergens anders vandaan gepakt. Want je krijgt maar 1 seconde van me. En dan ben ik benieuwd of jij de track gelijk kunt raden. Ja, hoe goed is jouw muziekkennis? Ken je alle muziek op Blend gelijk als het instart dat je denkt, hé, deze kan ik meezingen? Nou, daar gaan we nu achter komen. Zit even klaar, laat vallen wat je in je handen hebt. Focus, want die 1 seconde gaat zo snel. En hier komt-ie. Welke track hoorde je en van wie? Als jij het weet, laat het me weten in de NPO Luister-app. Mocht je het niet weten, je kan het ook gewoon zingen, hè? Ik ben benieuwd of jij het kunt raden. Welke track hoorde je?
3: Hit me,

lekker aan het luisteren bent. I got you. Want hier hoor je natuurlijk de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Met zometeen Jay-Z en Alicia Keys en Perry State of Mind. Maar eerst Bruno Mars. Dit is 24/7.

0: Jonas Hoorde en Sweetie met That Girl. En Sonja heeft helemaal hetzelfde. Jij staat hier ook echt te dansen in de studio.
1: Ik kan niet anders. Zo lekker. Dit is helemaal mijn love language.
0: En je bent vanmiddag samen met Serginho.
2: Inderdaad.
0: Wat een lekker duo.
2: Ja, lekker, toch? Hè? Altijd gezellig.
0: Wat gaan jullie doen?
2: We gaan 2 uur lang Bridge the Gap maken. Sonja die vertelde een tijdje geleden dat ze iets nog nooit gekregen heeft.
0: Oh,
2: en datgene ga ik haar geven vandaag.
1: Ja. Oh shit.
0: Kan jij het jezelf nog herinneren?
1: Moet ik me er precies eens op voorbereiden? Of moet ik mijn man de deur uitsturen?
2: Nee. Zo ver gaat het niet.
1: Oké, gelukkig.
0: Ik ben nu wel echt benieuwd. Kan je een hint geven?
2: Surinaams.
1: Oh. Altijd goed.
0: Oké, als je wil weten wat het is, dan weet je, je moet blijven luisteren. Dat moet je sowieso doen. Want er komt ook heerlijke muziek aan. Craig David krijg je dadelijk van Serginho en Sonja en ook Tempt. Maar eerst, Michael.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. Hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Een hele goede middag.
2: Ik ben er weer.
1: Ja, gezellig. We gaan zo meteen iets leuks doen, Sonja.
2: Oeh.
1: Iets lekkers, iets gezelligs.
2: Maakt me gek.
1: Komt er zo aan.
2: Ik ben net binnen. Ik heb mijn computer nog niet eens opgestart. En we gaan al wat lekkers doen.
1: Soms heb je van die dagen. Ja, en vandaag is het er eentje.
2: Ik ben ready.
1: Hey, jij hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Vandaag gaat het om Brownstone met If You Love Me uit 1995.

0: 34 jaar geworden.
1: Oh, hip hip.
0: Gefeliciteerd in jail. Dat dan weer wel.
1: Oh.
0: Ja, eindelijk.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Sonja.
0: Ja, Tems komt er zo meteen aan en die heeft een mijlpaal bereikt. En welke dat is, vertel ik je zo meteen. Ook muziek van Craig David, die hoort met 7 Days. En ik heb een leuk cadeautje meegenomen voor Sonja en alle anderen in de studio. Waar dat is, dat hoor je zo.

0: For You samen met Drake, die is 11 keer platina gegaan. En dat maakt haar de eerste vrouwelijke artiest uit Afrika die de diamond status behaald heeft op een track. En ze deelt deze mijlpaal nu met Wizkid, die deze status ook behaalde met One Dance samen met Drake in 2016.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 27 juli en je luistert naar Bridge the Gap samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
0: En Sonja, hoe was je weekend?
2: Ja, lekker.
0: Dat heb je allemaal uitgespookt.
2: Nou, ik ben naar Kwaku geweest en daar ben ik nog van aan het bijkomen.
0: Ik was er ook.
2: Ik heb jou helemaal niet gezien, wanneer was jij er dan?
0: Ik was er zaterdag.
2: Nou, ik ook.
0: Nou ja.
2: Nou, wat gek. Ik wilde nog een appje sturen in de groepsapp. Is er iemand? Maar toen dacht ik, nou ja, ik zal toch wel de enige zijn die net op dit moment er is.
0: Ja.
2: Had ik moeten doen.
0: Had je gewoon moeten doen. Hadden we gezellig kunnen proosten daar.
2: Ja.
0: Maar goed, heb je het als leuk ervaren? Hoe heb je het ervaren?
2: Ja, zeker. Het was wel één grote sensorische overload.
0: Dat wilde ik net gaan zeggen.
2: Holy moly. Wauw.
0: Niet normaal.
2: 100.000 mensen en overal muziek van allerlei verschillende hoeken in verschillende stijlen tegelijk. Ja. En dan ook nog die lekkere Surinaamse barbecue, maar dan die rookwalm. Ik was wel een klein beetje overprikkeld.
0: Ja, ik moet zeggen, kijk, ik kom al op Kwaku sinds ik me kan herinneren. Dus waarschijnlijk al vanaf mijn geboorte.
2: Ja.
0: En dit jaar was het gewoon de eerste keer dat ik zoiets had van, hey, misschien is het na 2 uurtjes wel gewoon tijd om naar huis te gaan.
2: Ja?
0: Het is een beetje veel.
2: Het was overwhelming.
0: Het is een beetje druk. Het is een beetje dat ik dacht,
2: Maar waar zou dat aan liggen dan? Dat nu dit jaar zo ineens ontstond?
0: Bij mijzelf denk ik gewoon dat het komt door onder andere verbouwing.
2: Ja,
0: alles wat er nog in mijn hoofd rondgaat en dan op drukke plekken zijn.
2: Ja.
0: Dat is gewoon een beetje veel, denk ik.
2: Ja,
0: maar
2: snap ik.
0: Bij jou, wat was het bij jou?
2: Ja, je beschrijft nu eigenlijk gewoon mijn dagelijks leven. Nee, voor mij is het gewoon, mijn brein die kan al die prikkels eigenlijk helemaal niet aan. Maar soms doe ik gewoon dingen waarvan ik weet, moet ik eigenlijk niet doen. Maar omdat het de moeite waard is en dan deal ik achteraf wel met de shit.
0: Ja, zo zie ik het ook altijd.
2: Ja,
0: en dan ben je er toch eventjes geweest, weet je wel.
2: Ja.
0: Nou ja, bijna een maand geleden was het Kitty Kotti.
2: Mm-hmm.
0: En toen stelde jij de vraag waarom Heer Heri zo verweven is met Kitty Kotti.
2: Oh ja.
0: Daar heb ik nog een stukje van.
2: Yes.
0: Ja, Bruno Mars met Chunk.

0: Hey, Sonja, ben jij een beetje bekend met het Surinaamse gerecht Heer Heri?
1: Nee.
0: Nog nooit gegeten ook?
1: Nee.
0: Dan mis je echt iets.
1: Ja? Ja, wat is het?
0: Het is super lekker. Ik vind het ook echt heel lekker om te eten.
1: Ja?
0: Het is een gerecht waar aardvruchten in zitten. Denk aan gekookte cassave, zoete aardappel, banaan. Gecombineerd met vis, gezouten vis. En dat werd zout gemaakt om het langer te kunnen bewaren. Dus dat is eigenlijk een gerecht dat ontstaan is tijdens de slavernij.
1: Klinkt en als iets wat ik wil eten.
0: Jij moet dit ook echt proberen. Eigenlijk
1: waarom
0: vandaag.
1: Heb je dat niet meegenomen?
0: Ja, ik dacht dat je het wel een keer geprobeerd had.
1: Nee, ik heb best veel Surinaamse gerechten gegeten, maar dit niet. Kan je dat niet even voor me maken de volgende keer dan?
0: Ik zal het aan mijn moeder vragen, want je moet het wel goed eten. Als ik het doe, gaat het misschien niet helemaal goed.
1: Oké, hou ik je aan, hè?
0: Gaan we doen. Dit was dus 1 juli.
1: Ik wacht nog steeds.
0: Je wacht nog steeds.
1: Uh-huh.
0: Nou ja, ik zal je vertellen, het wachten komt tot een eind.
1: Heb je het mee?
0: Ik heb mijn moeder een bericht gestuurd.
1: Lekker.
0: Is het gaan maken van het weekend. En ze appte me gisteren, ja, het is klaar, wanneer kom je het halen? Mm. Dus ik ben net voor de show even langs haar gegaan.
1: Echt? Oh,
0: en ik
1: wat
0: heb
1: nice.
0: Het meegenomen.
1: Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Dus jij gaat Heer Heri proeven vandaag.
1: Oké dan, live op de radio.
0: Live op de radio.
1: Oké. Okay.
0: Op de ether.
1: Ja, maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat het niet tevreden is als je moeder het gemaakt heeft.
0: Jawel, kan gewoon. Eerlijkheid duurt het langst.
1: Maar ik verwacht dat ik het echt super lekker ga vinden.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ik hou ervan.
0: Dat denk ik ook wel. Dus dat gaan we zo meteen doen.
1: Oh, wat lief van mama.
0: Ja, zeker. Ik vertelde dat je het nog nooit geproefd had. Toen zei ze, oké, ik ga het wel maken.
1: Ik dacht, ik heb een missie.
0: Precies dat.
1: Ja,
0: dus,
1: wat leuk.
0: We gaan zo meteen smikkelen.
1: Yes.
0: De nieuwsquiz komt er zo meteen aan. We draaien straks muziek van iemand die in Engeland weer in de problemen is gekomen. Want die gaat misschien wel een gevangenisstraf krijgen.
1: Oh shit.
0: Een artiest die wij draaien. Wie dat is, dat hoor je zo. En ik ga nu beginnen met Tupac met Do For Love. En ik heb ook nieuws over Tupac. Want 50 Cent liet weten op zijn socials dat voor de film van Street Fighter er nieuwe muziek aankomt van 50 Cent, Eminem en unreleased vocals van Tupac.
1: Hoe vet.
0: Dus toch nog nieuwe muziek na bijna, wat zal het zijn, 31 jaar?
1: Geen idee, te lang.
0: Heel lang inderdaad. Mm-hmm. Dus binnenkort nieuwe muziek van Tupac. Maar laten
1: heel
0: we nu
1: vet.
0: Gewoon gaan genieten van een classic. En dat is Do For Love. Wel een van mijn favoriete Tupac tunes.
1: Same.
0: Geniet ervan.

0: Ja, we hebben het net de hele tijd over Kwaku gehad, Sonja. Maar heb je wel een beetje het nieuws gevolgd?
1: Dat het misschien niet meer komt?
0: Ook dat? Ja, je hebt het nieuws dus wel gekeken.
1: Dat hoorde ik toevallig. het nieuws in de zaal. Nee, natuurlijk niet.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, dan ziet het er misschien niet helemaal rozekleurig uit, maar dat gaat helemaal goed komen. De nieuwsquiz, dat is eigenlijk het moment van de dag waarop wij op onze dagelijkse actualiteitenkennis getest worden. En degene die dat doet is de producer van de show en quizmaster, Daniel.
3: Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Ik begrijp hieruit, Serginho, dat jij wel heel goed het nieuws in de gaten hebt gehouden.
0: Hey, ik heb alles doorgenomen.
3: Ja? Ja.
1: You lie.
0: Nou. Nee, echt.
1: Ja,
3: wat was het nieuws van de dag dan?
0: Wanneer? Zaterdag, zondag?
3: Zondagochtend, 12 uur.
0: Zondagochtend, 12 uur. Toen sliep ik nog.
3: Dat was het nieuws? Oké. Okay. Dan gaan we kijken of je het nieuws van vandaag, of je dat beter weet. Ik geef jullie 3 vragen, meer keuze. Weet je het antwoord, dan moet je je naam roepen. Heb je het antwoord fout, dan mag de andere partij die mag nog een gokje wagen.
1: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Jullie strijden voor een track.
0: Ja.
3: Dus de vraag is, welke track, de winnaar, die mag er mag eentje uitkiezen. Dus welke track strijd jij voor, Sonja?
1: Dat is een hele goede vraag, ja? Daniel. Ja. Ik ga voor Ja Rule, want die heb ik al een tijdje niet gehoord. Doe Put It On Me. Maar dan wel de remix.
3: Ja, precies. Ja. Goeie keuze. Ja. En Serginho?
0: Dan ga ik voor J. Cole met Crooked Smile.
1: Oeh.
3: Oké, okay, top. Dan de vraag, zijn jullie er helemaal klaar voor?
1: Ja.
3: Weten jullie het zeker?
1: Nee.
0: 100%.
3: Is. Jou, wat heb jij een overtuigde
1: man is
3: vandaag. Ja.
1: Oké. Okay.
3: Goed, dan gaan we naar vraag 1. Twee Nederlandse mannen die hebben een inreisverbod gekregen voor het Indonesische eiland Bali. Maar waarom was dat? Is dat A, ze weerden Indonesiërs uit een hardloopclub die ze op het eiland hadden opgezet? B, ze aten nasi met een dikke klodder satésaus erover. Dat is daar dus niet gebruikelijk. Of C, ze dronken bier in een tempel.
0: Serginho. C.
3: Zo goed heb je het bijgehouden. Dus
1: ja,
3: dat is
1: je was echt
3: antwoord
1: snel.
3: C.
1: Nee, is natuurlijk antwoord A.
3: Kijk, dat is hartstikke goed. Ja. Dat is antwoord A inderdaad. Ja. De jongens die hadden een appgroepje opgezet. En daar een automatisch systeem wat je dus kon accepteren of niet in de groep. En zij zeiden van daar werden dus telefoonnummers uit Indonesië geweerd.
0: Ja.
3: Zij zeiden dat het een technisch probleempje was.
1: Right.
3: Maar de overheid die had zoiets van nee, maar jullie komen hier gewoon niet meer.
1: And that's on period.
3: Ja, punt. gaan we naar de tweede vraag. De grootste pandjesbaas van Nederland, Prins Bernhard, die verkoopt al zijn vastgoed. Alle appartementen, maar ook het circuit Zandvoort en de plek waar wij nu zitten, het Mediapark, die worden verkocht.
1: Shit.
0: Ja. Oont hij dit, het Mediapark?
3: Ja, zeker.
0: Crazy.
3: Ja, nou ja, tenminste, dat gaat. Jij kan het nu kopen als je wil.
1: Hey. Hey.
3: Maar waarom gaat hij het verkopen? Is dat A, door de hoge benzineprijs? Heeft hij geld nodig voor zijn limo om die van benzine te voorzien? B, hij wil het geld besteden aan de groei van zijn AI-bedrijven? Of C, hij wil letterlijk kunnen zwemmen in het geld?
0: Serginho.
3: Vertel.
0: A.
3: Sonja?
1: Ja, op zich zijn we er natuurlijk al. Dus ik hoef eigenlijk niet meer te antwoorden. Nou, want ik heb gewoon al gewonnen.
3: Nou, als jij nu niet antwoordt, dan kan Serginho. B? Nou, dat is hartstikke goed. Jawel. Gaan we voor de vorm toch nog de laatste vraag even stellen. Vanaf vandaag kan je op de site nploblend.nl stemmen op je favoriete hip-hop tracks.
1: Hey.
3: Deze zenden we uit op de verjaardag van hip-hop, 11 augustus. Hier op Blend. Op wiens feestje werd hiphop geboren in 1973?
1: Oh, toen was ik nog niet eens geboren.
3: Is dat A, op die van Barack Obama? B, er was helemaal geen feestje. Hiphop is een serieuze aangelegenheid. Of C, het feestje van DJ Kool Herc?
0: Serginho. C.
3: Dat is helemaal goed. Sorry, dan moet ik deze. Deze doen.
0: Dat is helemaal lekker daar.
3: Ja, dat was een foutje in de AI-tools hier.
0: Dus ik heb gewonnen?
3: Nee, je hebt niet gewonnen. Sonja, die staat 2-1 voor. Dus wij gaan lekker Ja Rule draaien, geloof ik. Ja.
0: Gefeliciteerd, Son.
1: Dankjewel, Serginho.
0: Ja Rule gaan we draaien, toch?
1: Lekker.
0: De remix van Put It On Me.
1: Yep.
0: En zometeen gaan we het hebben over het kopen van een auto.
1: Oeh.
0: Want dat heb ik gedaan het afgelopen weekend.
1: Oh, shit.
0: Ook dat nog.
1: Nice.
0: Dat zometeen na muziek van Elmin. Maar eerst Ja Rule. Put It On Me.

0: Baku heb ik dit weekend nog iets gedaan.
1: Wat dan?
0: Ik heb eindelijk een auto gekocht.
1: Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wat is er gebeurd?
0: Ja, crazy, hè?
1: Ja, je koopt een huis, je koopt een auto. Je Gino is helemaal volwassen aan het worden.
0: Ja, het is allemaal officieel aan het worden.
1: Oh my goodness.
0: Ja, het is nog steeds een beetje unreal. Vooral toen ik naar huis reed met die auto, toen dacht ik... Hè? Kan ik nu gewoon altijd in een auto stappen?
1: Hoe voelt die vrijheid?
0: Heerlijk.
1: Ja, toch?
0: Ik heb ook zin om dingen te doen nu.
1: Zelfs in de winter?
0: Zelfs in de winter waarschijnlijk.
1: Ah, joh.
0: Dus dat is wel heel fijn.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Ik heb al 12 jaar mijn rijbewijs, hè?
1: Ja.
0: Maar nog nooit een auto gekocht.
1: Maar was dat een bewuste keuze of kwam het er gewoon niet van?
0: De eerste jaren woonde ik nog thuis. Dus toen kon ik altijd de auto's van mijn ouders pakken.
1: Ja, dat helpt.
0: Die waren altijd beschikbaar, dus ik had niet echt een auto nodig.
1: Ja.
0: Vervolgens ben ik verhuisd naar Amsterdam.
1: Ja, dan heeft het geen nut.
0: Toen had het geen nut. En nu ben ik weer terug verhuisd naar Zaandam. Mm-hmm. En nu kan het dus gewoon.
1: Ja, lekker joh.
0: Dus vandaar dat het er nu pas van gekomen is.
1: En ben je nu dan ook met de auto gekomen?
0: Tuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Nu kunnen we gewoon rustig op onze eigen tempo deze kant op komen. Dus
1: lekker,
0: dat is heerlijk.
1: Voor je.
0: Ja, dus bijvoorbeeld. Gisteren was het bijvoorbeeld echt een regenachtige dag. Een beetje grijs. Normaal zou ik op zondag dan gewoon de deur niet uitgaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar gisteren dacht ik van, ik heb toch een auto. Dus ik belde mijn vader, hé, wat ben je aan het doen? Zei ik, ik kom eventjes langs. Zei hij, oké, gezellig. Ben ik daar even heen gereden. Terwijl zonder auto had ik het waarschijnlijk gewoon niet gedaan.
1: Ja, wat dus dat... ook oké is als je dat gewend bent.
0: Ja, precies. En dat geeft dus toch wel aan dat ik nu wel echt een soort vrijheid voel.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat vind ik wel echt lekker. Wanneer heb jij je rijbewijs gehaald?
1: Toen ik 18 was.
0: En daarna nog een auto gekocht, heel kort daarna? Of...
1: Ja, ik heb echt in allerlei verschillende autootjes gereden. Van nieuwe lease-autootjes tot echt dingen waarvan je dacht... is dat echt een auto? Weet je zeker dat het een auto is? Wat voor kleur was dit ooit?
0: Ja.
1: Ja, echt eigenlijk altijd wel de mazzel gehad dat ik met een auto kon rijden. Want voor mij is openbaar vervoer is gewoon geen goed idee.
0: Je houdt er niet van, hè?
1: Ik ben zo Nee, dus ik heb mazzel.
0: Maar is een... auto hebben, echte vrijheid. Zouden we dat kunnen zeggen?
1: Voor mij absoluut. Het hebben van een auto staat voor mij voor vrijheid.
0: Misschien moeten we dat ook even aan de luisteraar vragen.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Het hebben van een auto is pas echte vrijheid.
1: Juist.
0: Waar of niet waar?
1: Yep.
0: Ja, laat eventjes weten in de NPO Luister-app hoe jij daarin staat. Misschien heb jij jarenlang een auto of misschien jarenlang een auto gehad... en ben je het niet eens met deze stelling. Dan mag je dat natuurlijk ook met ons delen. Het liefst in een voice memo, maar een geschreven berichtje is natuurlijk ook altijd leuk. Ja, laat het eventjes weten en dan hebben we het er zo meteen nog even kort over. Ook kan je nog kort stemmen op de goed gejat van vandaag. Brownstone met If You Love Me of Tory Lanez met Say It. Laat het ook eventjes weten via de NPO Luister-app of via de Instagram van NPO Blend.

0: Vrijheid, dat vroeg ik je net, Sonja. Jij zei meteen helemaal ja.
1: 100%.
0: En Natasha die zegt sowieso, waar ik ook ben, heb mijn rijbewijs sinds mijn 22ste, ben nu 51. Echt, ik stap zo mijn auto in en wegwezen. Heerlijk dat gevoel van vrijheid. Vooral het niet afhankelijk zijn, daar ging het mij het meeste om.
1: Dat is het. Ja. Dat is het. Het is niet alleen vrijheid, maar ook niet meer afhankelijk zijn van of een ander die je komt halen of een ander waarvan je een auto leent. Ja. Oh, lekker.
0: Of een OV-vervoermiddel waar je op moet wachten. Dat hoeft ook niet meer. Dat is ook heel fijn. Ramona die zegt, gefeliciteerd met je auto, Serginho. Ik ben trots op je. Eerst je huisje, nu je auto. Geweldig is dit.
1: Oh.
0: Een auto hebben geeft vrijheid. Groet Ramona. Ja, dat vind ik super lief van Ramona.
1: Dat is lief.
0: Echt heel lief. Dankjewel voor het lieve berichtje. Ja, het is heerlijk. Ik geniet er echt van op dit moment. Dus dat wil ik nog eventjes erbij zeggen nogmaals. Maar goed, eventjes iets anders. Het is tijd voor Goed Gejat. En in Goed Gejat hebben we altijd twee tracks waarvan de een het origineel is en de ander het origineel gesampled heeft. En we hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van de tracks waar het vandaag om gaat. En dat zijn Brownstone met If You Love Me uit 1995. Ja, Sonja die wordt al helemaal blij als ze dit hoort, zie ik.
1: Ja, man.
0: En deze werd dan gesampled in 2016 door Tory Lanez. En die maakte er ook een track van waar Say It in voorkwam. En dat klinkt zo.

0: uiteindelijk kunnen we er maar eentje gaan draaien. Ja, Sonja, jij hoeft niet te vragen waar je op gestemd hebt.
1: Nee,
0: dat
1: is sowieso
0: niet nodig.
1: Ja, deze is voor mij echt super duidelijk. Ja.
0: Nou ja, laten we gaan checken wat de luisteraar wil. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: Yep.
0: En voordat ik het vergeet te zeggen, Tory Lanez die is vandaag 34 jaar geworden. Dat viert hij in de gevangenis. En dat heeft allemaal te maken met een schietpartij na een privéfeestje thuis bij, volgens mij als ik het goed zeg, Kylie Jenner.
1: Nou,
0: en toen heeft hij Megan Thee Stallion in haar voet geschoten.
1: What?
0: Ja.
1: Oké, dat heb ik helemaal gemist.
0: Ze waren zo dronken dat er een pistool schijnbaar afging in een auto. En dat was dan niet de bedoeling. Maar ja, toch een slachtoffer. En dat is dus Megan Thee Stallion. En daarom zit hij nu dus vast tot 2033, als
1: serieus?
0: Ik het goed heb.
1: Serieus?
0: Ja, dat is echt wel een lange tijd.
1: En moordenaars die korter zitten.
0: Inderdaad, ja. Maar goed, op Brownstone met If You Love Me hebben onder andere gestemd Leon, of Leon, dat kan natuurlijk ook, Quinty en Harvey. Maar Rebecca, Vincenzo en Kwame, die stemden voor Tory Lanez met Say It. Ja, de meeste stemmen die gaan met 69% naar Brownstone.
1: Ja.
0: If You Love Me.
1: Lekker.
0: We gaan er naar luisteren.

0: high-tech, round and round. Ja, ik zit hier nog een beetje met een volle mond. Want we hebben heri gegeten.
1: Eigenlijk geen tijd voor werk, hè, nu. Nu onderbreekt gewoon mijn eten.
0: Precies dat. Maar hoe bevalt het?
1: Ja, niet normaal lekker, man.
0: Ja?
1: Ja, sweetie gevaarlijk.
0: Sweetie gevaarlijk nog?
1: Ja, man.
0: Oké, dan.
1: Mama? Dankjewel.
0: Ja, shout-out naar mijn moeder die het met alle liefde gemaakt heeft.
1: Maar zo lekker.
0: Oh. Maar wat vind je precies lekker dan?
1: Nou, sowieso proef ik een beetje caverdië. Want de manier waarop de bacalhau gemaakt is, zo maken wij het ook.
0: Ja.
1: Maar die combinatie van die aardvruchten en die bacalhau...
0: Jullie moeten Sonja echt zien eigenlijk. Jammer dat we niet live lekker uitzenden met beeld. Ja, want dan zou je nu echt...
1: Misschien maar goed ook.
0: Hé, hey, we gaan nog een uur lang door. Zometeen na het nieuws van 5 uur hier tijdens Bridge the Gap. We gaan het zometeen hebben over, even kijken, hip-hop. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen.
1: Yep.
0: We hebben namelijk een lijst die eraan zit te komen. De hip-hop 153.
1: Ja, super
0: en
1: tof.
0: Daarvan is het belangrijk dat jij eventjes via de website van NPO Blend laat weten wat jouw top 10 favoriete tracks in hip-hop zijn.
1: Weet je dat ik dit nog moeilijker vind dan een top 3 van Michael Jackson?
0: Heel lastig.
1: Ja.
0: Want wat is nou hip-hop? Wat is niet hip-hop?
1: Maar ook zoveel.
0: En zoveel verschillende soorten artiesten, verschillende soorten tracks.
1: Collabs, oh my goodness.
0: Te veel. Maar
1: ik ben
0: uiteindelijk,
1: heel benieuwd wat hieruit gaat komen.
0: Uiteindelijk moeten we het gaan doen.
1: Ja.
0: Dus we moeten wel iets inleveren.
1: Ja.
0: Dus laat het even weten via npoblend.nl welke tracks er volgens jou in die lijst horen.
1: Mm-hmm.
0: En misschien komen ze dan wel terug. En we hebben zometeen een open spot in de playlist.
1: Ja.
0: En toen zaten we te denken net van ja, welk thema zouden we daar dan vandaag aan koppelen?
1: Mm-hmm.
0: En wij dachten, jouw meest memorabele hip-hop tune.
1: Altijd leuk.
0: Laat het even weten en misschien draaien we die dan zometeen. En dat moet dan ook een track zijn die je in je lijstje zet.
1: Ja, vind ik ook.
0: Vind ik ook.
1: Ja, dus, dat moeten we wel in horen dan.
0: Laat het even weten en misschien hoor je hem dan zometeen. Tot zo!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Je ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Sonja.
2: Ja, je hoort het. Begint te stemmen via nPOBlend.nl.
1: R&B, hiphop en soul.

0: Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En een hele goede middag. Je luistert ook naar Serginho, dat ben ik. En Sonja, die er gezellig bij is.
1: Ik zit aan het bier tijdens werken.
0: Zonder alcohol wel.
1: Gemberbier.
0: Alcoholvrij bier.
1: Oh, lekker jongen.
0: En Surinaams ook. Gemberbier.
1: Oh. Ja.
0: Is hij lekker?
1: Hij is zo lekker.
0: Ik heb je wel goed gezet vandaag, heb ik het gevoel.
1: Ik ben verwend, jongen. Echt helemaal te gek.
0: Ik ben daar echt blij mee. Dat, ja. Dat doet wel iets met me.
1: Ik hou ervan.
0: We moeten dit vaker doen.
1: Ja.
0: En vaker ook met Kaapverdische dingen.
1: Ja, ik wil heel graag zeggen, ik ga een keer katsjoepen maken. Maar daar ben je 2 dagen mee bezig. Daar ben ik te lui voor.
0: Maar kan je dus het niet laten maken door
1: ik
0: iemand?
1: Ik ga het kopen.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dan neem ik het mee. Dus als er iemand is die katsjoepen voor me wil maken...
0: En wat is dat?
1: Halle at the girl. Dat is eigenlijk de heri-heri van Kaapverdië.
0: Met aardvruchten?
1: Ja, er zit wel aardappel doorheen. Er zitten bonen doorheen. Kaapverdi is natuurlijk veel bonen.
0: Ja.
1: En dat werd vroeger ook gemaakt onder de slaven, zeg maar.
0: Ja. Nu ben ik benieuwd.
1: Ja, ik ga het voor je meenemen.
0: Duurt dat ook weer een maand of kan dat sneller bij jou?
1: Ik ben jou niet, hè? Volgende week. Oh nee, ik zit er even niet. De volgende keer als ik er ben.
0: Ja, maar ja, dat is ook nog niet vast.
1: Dan moet je bij de planning wezen of gewoon Howard weer even wegsturen.
0: Dat kan ook. Ik ga kijken. Ik ga kijken wat ik ga doen om dit te laten lukken.
1: Is goed.
0: En zometeen gaan we het nog hebben over... het hebben van een auto is pas echte vrijheid.
1: Ja.
0: Ik zie dat er nog steeds reacties binnenkomen op dit moment. Dus dat is heel erg leuk. En het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk om jouw mening hierover te geven. Is het hebben van een auto pas echte vrijheid? Of kan je ook die echte vrijheid ervaren zonder een auto? Ja, laat het weten via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice-memo. Zometeen muziek van Tone Stitt, maar ook Blackstreet ga ik voor je draaien met Fix. En wat ik eventjes wil melden nog, want we hebben het er off-air ook de hele tijd over gehad. Het stemmen op die hiphop 153.
1: Ja.
0: Dat kan dus via nploblend.nl. En daar kan je dus een top 10 doorgeven. Minimaal een top 3, maar in totaal een top 10.
1: Ja.
0: En die tracks gaan we dan gebruiken voor wellicht de lijst. Dus de tracks die jij doorgeeft kunnen er dan in voorkomen. En dat is altijd leuk. Dus laat je lijstje even weten. En laten we die lijst gewoon zo super tof mogelijk maken met elkaar. Blackstreet, Fix.

0: I Just Wanna Fly. Dat is dus ook echte vrijheid.
1: Yep.
0: En over vrijheid gesproken. Is het hebben van een echte, van een auto pas echte vrijheid?
1: Ja, man.
0: Ja, daar hadden we het net over. En ja, ik moet zeggen, ik heb 12 jaar mijn rijbewijs. Ik koop nu pas, dus afgelopen weekend, heb ik voor het eerst een auto gekocht. En ik merk wel echt wat voor vrijheid dat geeft.
1: Freedom.
0: Echt heerlijk, man. Mm-hmm. Je kan gewoon gaan en staan waar je wilt. Hoe yep. lang je ergens wilt zijn en wilt blijven. Mm-hmm. Dat bepaal je gewoon allemaal zelf.
1: Yep.
0: Heerlijk, man.
1: Lekker voor je.
0: Hoe ervaar jij dit, Sonja?
1: Precies zo. Precies zo. Ja, ik ga nergens zonder mijn autootje.
0: Jij krijgt, we krijgen op dit moment berichtjes binnen in de NPO-luisterapp van onder andere Denzel. En die zegt... Eerste salaris waar ik trots op was, ging ik naar een Honda Civic. Ik reed overal naartoe, ook al had ik eigenlijk geen bestemming.
1: Prachtig.
0: Ook dat is vrijheid.
1: Wat poëtisch.
0: Gewoon nergens naartoe rijden, dat is vrijheid. Mm-hmm. En dan hebben we een berichtje van Alia, die zegt... voor mij veranderde boodschappen doen alleen al. Ja. Niet meer 3 tassen in de metro, maar gewoon lekker alles achterin gooien.
1: Yep.
0: Ja, dat is ook heerlijk, hè? Dat boodschappen doen met een auto, helemaal top. Ook
1: je gaat
0: gedaan
1: alleen
0: dit weekend.
1: Wel meer boodschappen doen. Ga maar op letten. Ja, omdat je denkt, oh, ik ben toch met de auto, neem ik dat en dat en dat ook even mee.
0: Oh, op die manier.
1: Ja. Ja, dat dan is... heb je een B6-tas in plaats van 3.
0: Daar moet ik even op gaan letten, ja. Ja, dat is een goeie.
1: Een wijze les van tante Sonja.
0: En Jaden die zegt, een Golf 5. Ineens reed ik naar mijn werk gewoon naar het strand om even mijn hoofd leeg te maken. Dat deed ik daarvoor echt nooit.
1: Mooi.
0: Nee, deze comments haal je wel echt... Een vrijheidsgevoel.
1: Ja, is er ook iemand die denkt... nou nee, voor mij is vrijheid niets wat met een auto te maken heeft?
0: Ja, die heb ik nog niet zien binnenkomen. Nee, dus ja, mocht jij er zo over denken... dan mag je natuurlijk altijd die reactie doorsturen.
1: Ja.
0: Want een andere kant van de medaille willen we ook graag belichten.
1: Altijd leuk.
0: Hey, zometeen draaien we muziek van Mariah Carey. We gaan het ook nog hebben over de open spot in onze playlist. En over hiphop.
1: Yep.
0: Wat onze memorabele momenten zijn in hiphop tot nu toe. Ja, laat even weten welke track in hiphop jouw meest memorabele track is. Want dan kunnen we die misschien draaien op de open spot in onze playlist. Dus ja, laat het even weten in een berichtje of een voice memo via de NPO Luister app. En dan hebben we het er zo meteen over. Dit is J. Cole samen met TLC, Crooked Smile.

0: Why You So Obsessed With Me. Mariah Carey hoorde je hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. En op 11 augustus is er iemand jarig, Sonja.
1: Yep.
0: Weet je wie?
1: Hip-hop.
0: Ja, precies. Ja, op die dag in 1973 organiseerde DJ Kool Herc een feestje met zijn zus. En daar begon hij met platen te mixen.
1: Loepen. 73, hè?
0: Besef hoe lang geleden.
1: Toen was ik nog niet eens geboren.
0: Was een geweldige
1: dat
0: tijd.
1: Dat zegt wat.
0: Je moest eens weten hoe geweldig die tijd was.
1: Had je toen willen leven?
0: Ja, wel, toch wel. Toch wel. Ik denk dat alles voor social media en internet gewoon veel toffer was of zo.
1: Oh, you're so cute.
0: Is toch zo?
1: Ja. So millennial of you. Love it.
0: En ja, die organiseerde dus een DJ Kool Herc organiseerde een feestje met zijn zus. En daar begon hij dus met platen te mixen, loopen. En dat zorgde ervoor dat breakers konden breakdansen op de breaks van zijn mixes. En bij een verjaardag hoort natuurlijk een feestje. 11 augustus hoor je de 153 beste en meest iconische hiphopplaten ooit gemaakt op Blend. Mm-hmm. Dus dat gaan we hier dan vieren. En vanaf vandaag kun jij je 10 favoriete hiphop tracks doorgeven op de website van nploblend.nl. En je hoort dan volgende week dinsdag hoe hoog jouw doorgegeven tracks in de lijst gekomen zijn. En als je het dan hebt over legendarische hiphop momenten, zoals het feestje van Kool Herc. Ja, wat is dan een legendarisch moment voor jou, Sonja?
1: Nou, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. En dat is dan misschien een heel persoonlijk verhaal, maar ik dacht het wel leuk om te delen. Ik vind dat soms wel eens lastig, omdat ik denk, ja, dan gaat ze weer over TMF en over wie ze allemaal heeft geïnterviewd. En dan ben ik soms een beetje bang dat het overkomt alsof ik aan het opscheppen ben.
0: Ja.
1: Maar mijn zoon zei, nee mam, dat moet je nou eens een keer gewoon trots op zijn. En say it with your chest.
0: Hij heeft gelijk ook.
1: Dus, deze is voor Damien. Mijn interview met Dr. Dre en Eminem.
0: Oh ja.
1: Ja joh, dat was hard werken, kan ik je vertellen. Want Eminem die zat in zijn Slim Shady fase. Dus die was vooral de hele
0: vervelend.
1: Tijd... Ja, zo vervelend. In het begin kreeg geen normaal antwoord eruit. En hij was alleen maar over drugs aan het praten en over hoe high die was.
0: Yeah.
1: En ja, Dre was dan een soort good cop.
0: Yeah.
1: En het was wel echt een iconisch gesprek, vind ik zelf.
2: Do you ever get fed up, you know, doing interviews and people asking you about everything in your life?
3: I get fed up with interviews because I mean, over the last, 4 days, I've been asked, the same fucking questions. Mm-hmm. I mean, you got a little bit more intense with it. No disrespect to you and shit like that, but I've been asked the same fucking questions. And sometimes I just want to, bring a magazine from, the month before and say, look, Here are your answers. You don't need to ask me shit.
4: If I hear how did I hook up with Dre one more fucking time, I'm gonna throw up.
2: It was actually gonna be my next question, so I'm gonna skip that one.
4: You don't want to ask me which Spice Girl I want to impregnate?
1: Dus.
0: We waren dus al een soort van kritisch op interviewers die de hele tijd dezelfde vragen stelden.
1: Ja, maar er was stiekem een complimentje van Dre. Die zei ook echt, you're a little bit more intense dan de rest. En toen dacht ik, oh, dat heb ik goed gedaan. En toen helemaal aan het eind van het interview, toen gaf hij me een compliment. En ik, als ik terug kon in de tijd, ik had zo graag heel cool willen reageren, maar ik lachte echt als een puber.
3: See if it happens.
2: Thank you very much for your time.
3: Thank you very much.
2: And good luck tonight. I mean, you're not really prepared, but I...
4: All right, Holland, fuck you very much.
3: Peace.
2: Thank you.
3: She's cute.
2: Thank you. Now you're making me shy. Eminem and Dr. Dre.
1: Wat is dat?
0: You're making me shy. Eminem en Dr. Dre.
1: Kom op nou, dan ben je toch gewoon met een super tof... Oh, thank you. En dan doorpakken. Nee.
0: Maar het zijn wel Eminem en Dr. Dre natuurlijk.
1: Ik was 21, dus ik vergeef mezelf. Maar ja, dat was wel echt een dag dat ik dacht... Oké, is dit werk, jongens? Ik mag deze twee legendes interviewen. En het was heel tof.
0: Nog ooit gesproken daarna?
1: Nee.
0: Gezien?
1: Nee.
0: Niks meer?
1: Nee.
0: Dus dit was dat laatste moment?
1: Ja, dit was het moment vlak voordat ze in Paradiso gingen optreden samen.
0: Leuk, man.
1: Ja, heel tof.
0: Heel vet.
1: Ja, en jij?
0: Ja, ik moest echt nadenken, want ik zat erover te praten met onze producer van de show, Daniel. En er zijn zoveel momenten in hiphop. Zoveel memorabele momenten.
1: Dus en jij luistert het ook heel veel,
0: ik luister heel veel hiphop. Ik heb ook heel veel huiswerk gedaan op het gebied van hiphop.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan is het gewoon heel moeilijk. Maar als ik dan terug moest gaan, dan ga ik gewoon een beetje... ja, richting de middelbare schooltijd. En dat was toen ja, het album van Kanye en Jay-Z eraan zat te komen.
1: En dan spreken we over ongeveer
0: 2011, volgens mij.
1: Ja.
0: 11, ja. En ja, dat was het album Watch the Throne.
1: Mm.
0: En de eerste keer dat wij dus als luisteraars iets van dat album te horen kregen, dat was bij de radioshow van DJ Funk Master Flex in Amerika.
1: Uh-huh.
0: En hij mocht dus een primeurtje doen. Alleen dat was zo grappig, want hij liet 22 minuten lang dat liedje horen achter elkaar.
1: In een loop.
0: In een loop met bom-effecten. Of hij stopte midden in de track om iets over de tekst uit te leggen.
1: Oh, geweldig.
0: En alle luisteraars die werden helemaal gek. Maar
1: gewoon
0: die wilden
1: puur
0: gewoon
1: enthousiasme.
0: Ja.
1: Oh, geweldig.
0: Maar de luisteraars wilden gewoon die track horen. Maar hij bleef er maar doorheen praten bij elk stuk. En hij bleef maar zeggen dat hij de koning van radio is, omdat hij de eerste was die de muziek had.
1: Oh, wauw.
0: Dat was echt, echt wel classic, dat moment.
1: Oké. Okay. Let's go, New York. You know what it is, hot 97, funk flex.

0: me right now, this is what it is for the summer, understand it.
1: Besef, hij heeft de track nog niet laten horen.
2: Dus
1: je bent de hele tijd aan het wachten als luisteraar op dat moment. Eindelijk die nieuwe muziek. En hij blijft er maar doorheen praten. Hij draait hem terug wanneer het net zou beginnen.
2: Oh my goodness.
1: En dan 22 minuten lang.
2: Ik zie jou helemaal zitten schreeuwen tegen je radio-installatie-situatie. Oh my goodness.
1: Ja, dat was echt
2: maar
1: classic.
2: Maar A for effort voor alle sound effects.
1: Ja, dat sowieso.
2: Hij heeft zijn best gedaan.
1: Het is wel echt een momentje. En ja, Kanye en Jay-Z, dat waren gewoon twee werelden die bij elkaar kwamen. Want Jay-Z is nog een beetje van de tijd dat rap een soort van gangster-imago had.
2: Mm-hmm.
1: Kanye West was dan de nerd die liet zien dat je met rap ook gewoon een kwetsbare kant kan laten zien. En dat je niet stoer hoeft te zijn. En die werelden kwamen op dit album samen.
2: Ja.
1: En dat was gewoon echt een revolutie in hip-hop. En ja, dat vind ik een van de meest memorabele momenten voor mezelf in hip-hop.
2: Mag ik wat vragen?
1: Tuurlijk.
2: Waarom luisteren we die dan niet?
1: Dan moet ik even naar productie kijken.
2: Productie?
1: Kunnen we dat gewoon doen?
2: Zullen we dat gewoon doen?
1: Zonder een officiële waarschuwing.
2: Waarom niet? Ja, ik denk, ik wil nu ook die track wel een keertje helemaal horen nadat ik die 25 instartjes heb gehoord met die bommen erdoorheen. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt.
1: Dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we die gewoon draaien. En zometeen hebben we nog steeds een open spot in de playlist.
2: Yep.
1: En die moet ingevuld worden door een luisteraar. Dus heb jij een memorabele hip-hop tune die je graag zou willen horen op dit moment? Stuur die dan eventjes door en dan hoor je hem zo meteen misschien wel terug. Maar nu gaan we eventjes terug naar het jaar 2011. Otis, Jay.

0: Jaheim, Fabulous. Wat is jouw meest memorabele hip-hop tune aller tijden? Dat wilden we van jou weten, want we hebben een open spot in de playlist die natuurlijk gevuld moet worden met een track. En ik heb die vraag helemaal niet aan jou gesteld, Zon.
1: Nee.
0: Maar mag dat wel? Mag ik die vraag aan jou stellen?
1: Jij mag nadat je me eten hebt gegeven alles aan mij vragen.
0: Oké, dan is dat mijn vraag aan jou.
1: Nou, het eerste wat in mijn hoofd schiet en wat ik eigenlijk altijd, denk ik, zal noemen, nadat ik er dus vandaag achter ben gekomen, dat ik ben niet iemand die per se heel veel hiphop luistert. Hè? Ja. Dat weet je van mij, 90s R&B is mijn ding. Maar de hiphop die ik goed vind is melodische hiphop.
0: Ja.
1: En ik zal voor altijd komen met Dre. Want dat is gewoon een van mijn faves. En The Next Episode is voor mij legendarisch.
0: Okay.
1: Het maakt niet uit wat ik aan het doen ben. Als die track ingestart wordt, ben ik aan.
0: Het is een classic van een classic.
1: Yep.
0: Dus ik hoor je volledig met die.
1: Ja.
0: En,
1: dus die komt sowieso in mijn top 10.
0: Hij zou misschien ook wel in mijn... Zou die in mijn top 10 kunnen staan? Misschien wel.
1: Zet hem op. Misschien en dan wel. Gaan we zo even kijken of dat je er ook wat bij voelde zo.
0: Ja, ik zie dat er nog meer reacties binnengekomen zijn. Want Fabulous met Breed, die wil Rashida horen. De hardste hip-hop track ooit gemaakt, zegt Rashida. Mm-hmm. Sergio zegt Mobb Deep met Shook Once is zo'n legendarische plaat. Mm-hmm. Ja, die is ook inderdaad echt classic.
1: Ja.
0: De beat daarvan zou misschien wel in mijn top 3 komen als het op hip-hop aankomt.
1: Ja.
0: En,
1: heb jij überhaupt een nummer 1?
0: Ja, dan ga je toch wel snel naar de clichés. Ik denk dat de Notorious B.I.G. met Juicy toch wel een kansmaker is op die nummer 1 spot bij mij.
1: Die snap ik.
0: Maar het zou ook een hele andere richting op kunnen gaan. Maar ik, daar moet ik echt voor zitten. Maar ik denk Juicy voor nu.
1: Ja.
0: Ik denk dat wel de meest memorabele is.
1: Ja. Ja.
0: Even kijken, we krijgen nog een reactie binnen van Chris. En die zegt Royce the 5'9 met Boom, zeg ik dat goed? Nee, ik zie Daniel nee schudden.
2: Het is Royce the 5'9.
0: 5'9?
1: Ja. Die ken ik
0: okay,
1: niet.
0: Oké, die ken ik niet.
2: Dat is, die komt net als Eminem uit Detroit. Samen rapten zij in het begin heel veel.
1: Oké. Okay. En Eminem brak door en hij niet?
2: Nou ja, in hiphop kringen wel, maar niet in mainstream zoals Eminem.
0: Oké.
1: Cool. Ja,
0: ik vind het altijd wel leuk om nieuwe dingen te checken. Dus dat ga ik zo meteen checken, Chris. Sowieso shout-out naar jou. Dankjewel daarvoor. En Hero, die stuurt, ik wil The Next Episode ook horen.
1: Hero. We zitten helemaal op één lijn, zitten wij.
0: Zal ik die dan gewoon erin gooien?
1: Lijkt me lekker. Het is ook gewoon die samenwerking. Dre, ja. Snoop, Nate Dogg.
0: Legendarische combi.
1: Lekker.
0: Oké, dan laten we dat gewoon doen. The next episode. Dr. Dre, Snoop Dogg en Nate Dogg. Je hoort ze hier.
1: Dr. Dre, motherfucker.
0: En vergeet niet te stemmen, hè, via NPOBlend.nl met je top 10.

0: Just Friends samen met Adi Oasis en Daniel Ponder. Hey Sonja, het is alweer het einde van de show.
1: Ik ben ook helemaal verbaasd. Ik snap er niks van.
0: De tijd gaat snel, man.
1: Ja, lekker. Komt ook omdat we gegeten hebben, hoor.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, en daarvan genoten hebben. Nogmaals,
0: ja,
1: mama.
0: Zeker.
1: Ja, joh, maar ik kom morgen gewoon nog een keer.
0: Oh ja, je bent er morgen weer.
1: Doe gewoon gek. Kom morgen nog één keer en dan is het weer even klaar, hoor. Want overkill is ook niet goed.
0: Maar waarom neem je morgen dan niet dat lekkere gerecht mee? Dat Kaapverdische gerecht ding?
1: Nou, ik woon in de Veluwe. Moet ik nog meer zeggen? Of heb je daarmee je antwoord?
0: Genoeg.
1: Tenzij er een kabo in de Veluwe is die denkt... ik ga vannacht even ketchupen maken voor Sonja. Moet ik erop terugkomen? Ik denk toch echt dat ik in Rotterdam moet zijn daarvoor.
0: Het enige wat je morgen zou kunnen meenemen zijn kastanjes.
1: Hooguit. Wat van die eikeltjes.
0: Oké, dan, nou ja, dan wachten we het gewoon nog eventjes af.
1: Maar het komt.
0: Gelukkig.
1: Het
0: gelukkig.
1: Komt. Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Precies dat. Ik geef de hoop niet op. Daar gaat het om. Hey, zometeen na het nieuws van 6 uur ga je natuurlijk gewoon door met genieten van NPO Blend. Want er komt non-stop muziek aan. En dat betekent dat je zometeen muziek gaat horen van Craig Mack, Aaliyah, Leon Thomas, Extints. We hebben muziek van Miguel, Doja Cat, Bone Thugs and Harmony.
1: Lekker.
0: John Legend. En nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren. Maak er een mooie avond van. En zorg ervoor dat je morgenochtend vanaf 7 uur er weer bij bent. Want dan begint het hier weer met gepresenteerde programmering. Met de Morning Show. Gevolgd door Jamie's Jams. En daarna Siana met Jamie Joy. En dan hoor je Sergio en Sonja weer.
1: Yes.
0: Maak er een mooie avond van.
1: Tot morgen.
0: Doei doei.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Caapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
1: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden, waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: It's gonna lie.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. En het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur. Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: So. Blend. 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.